Hier ben ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof een witte baard op het gazon. 100 kindjes spelen, cricket in.

Ja, dat was In Dreams van Roy Orbison hier in de matinee om 2:05, luisteraars. En ja, 3 bedoel ik. Oh, ik zei 2, hè. Oh, nee, het is echt alweer bijna al een uur bezig, hè. 3:05 is het nu. Dus ja, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker naar ons luisteren. Want wij zijn dus na 3 uur zijn wij nog 1 uur terug. Ja, tot 4 uur zijn we. Dat doen we trouwens iedere door de weekse dag. Ja, Guido en ik doen dat niet alleen. Nee, dat doen we met een hele groep collega's die hier werken bij RTV Apeldoorn. Je kunt ook nog bij ons aanschuiven. Ik zou zeggen, kijk even op onze website rtv-apeldoorn.nl. Dan kan je misschien komen werken hier als presentator, verslaggever, editor, technicus, redacteur, van alles nog wat. Dus heel veel mogelijk hier bij ons bij RTV Apeldoorn. We gaan even koffie en thee, limonade halen en zijn na het nieuws natuurlijk weer terug. En u gaat ondertussen even luisteren naar Roxy Music. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Bryan Adams was dat met de Summer of 69.
1: De matinée met Leni Loden.
0: En met Guido, die zit nog steeds achter de knoppen en aan de telefoon om al die telefoontjes van u te beantwoorden. Als je een verzoekplaat aanvraagt, dan kan via 055 540 1978. Ja, wat gaan we toch doen het komende uur? Nou, Viervoet lanceert de Tinder voor honden. Zoek en match hondenliefhebbers die kunnen nieuwe wandelmaatjes ontdekken. Nou, Carla die vertelt straks. Ik ben heel erg benieuwd. Appalize het Loos staat in ons draaiboek rond de klok van 3:15. We gaan dan bellen met de PR-afdeling van Paleis het Loo. En ja, eens kijken wat zij daar allemaal gaan doen de komende weken. En wat voor leuks of ze daar weer bedacht hebben. Want echt waar, het staat daar echt bol van de activiteiten altijd. En het is de eerste woensdag van de maand. En dat betekent dat wij even contact gaan opnemen met Volkssterrenwacht Buslo. Want ja, die hebben ook weer een volle maand. Helemaal weer allerlei leuke dingen. En ja, daar gaan we eventjes naartoe bellen straks. Goed, Alex die zit daar alweer aan de telefoon. Alex Scholten, die staat ons altijd te woord. Goed, zal ik nog even vertellen welke platen we gaan draaien? Ja, die heb jij uitgezocht, Guido. Dat was geen verzoekje, hè? Nee. Nee, Viva España is dat, geloof ik, hè? Hollandia, Viva Hollandia. Ja, volgende week gaat het beginnen, luisteraars. Voetbal WK, we zijn al helemaal klaar voor. En Wolter Kroes ook. Kom maar op, Wolter. MUZIEK

we zijn er weer bij. Dat was Wolter Kroes. En of we zijn er wel bij, maar of we erbij blijven, dat is natuurlijk afwachten. Het WK voetbal vindt plaats in 3 verschillende landen: Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En vindt plaats van 11 juni, moet ik zeggen, tot en met 19 juli. Dus goed, we zullen Wolter Kroes ook nog vaak horen de komende dagen, denk ik. Goed, wat is er nog meer te doen in Apeldoorn? Nou, tot en met 7 juni is hier Circus Up. Ja, dat is aan de Voorwaarts in Apeldoorn. En dat is een gloednieuwe circusconcept van de producenten van Hans Klok en Friends. En dat belooft een onvergetelijke dag, wordt dat voor het hele gezin. Vol spectaculaire acts, humor en speelplezier. En wil je nog meer weten, dat kan ik mij voorstellen. Kijk dan even op de site way. Nou, ik kan gewoon zeggen www. www.circusup.nl. Goed, straks dan gaan wij eventjes bellen met Paleis het Loo. Daar is Laura Brown. Zij is van de PR en ze gaat ons alles vertellen over die volle agenda van Paleis het Loo.

0: George Michael en Aretha Franklin waren dat hier in de matinée. Luisteraars, ik zei het al, wij gaan eventjes naar Paleis het Loo. Jawel, Paleis het Loo. En daar is Laura Braun. Laura, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag weer.
0: Ja, daar ben je weer. Ja, ik zei al, jij bent van de PR. Laura, wij bellen jou elke maand.
1: Ja.
0: Ja, ik vind dat eigenlijk wel leuk. Vind jij dat ook leuk?
1: Jazeker.
0: Ja, ja. Hey, want dan gaan wij even met jou de agenda doornemen. Vorige keer hadden wij het over de grote trap. Hè. Kun je nog even uitleggen precies wat dat is voor mensen die dat toen niet gehoord hebben?
1: Zeker. Nou, de grote trap die verwijst eigenlijk naar een daadwerkelijke trap, een opgang. Maar ook naar een heel grote wandschildering die om die trap heen gevormd is. En dat is eigenlijk het grootste schilderij van Nederland op de Panorama Mesdag. Na.
0: Ja.
1: En dat schilderij dat moest gerenoveerd worden. Er zit een vernislaag op die eigenlijk de verf er een beetje aftrekt, zijn we achtergekomen.
0: Ja.
1: Dus die vernislaag moet verwijderd worden en er moet een nieuw laagje op.
0: Mm-hmm.
1: En dat was een mooie aanleiding om ook eens wat meer te vertellen over die trap en over die schilderij of die schildering die daar omheen zit, wat dat nou eigenlijk betekent. En daar gaat een tentoonstelling over. Er is een onderzoek gedaan naar wie zijn die personen die op dat schilderij staan.
0: Mm-hmm.
1: En daar is een hele mooie tentoonstelling over gemaakt die te zien is in een van de, of eigenlijk twee van de tentoonstellingszalen. Mm-hmm. Beneden naast het Grand Foyer in de tentoonstellingszalen.
0: Ja, en hoe gaat het dan, die tentoonstelling? Krijg je dan oortjes in en word je dat allemaal verteld? Hoe werkt dat ook
1: deels? Nou, eigenlijk loop je langs allerlei verhalen die aan de hand van schilderijen worden verteld.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn ook video-interviews. En er zijn maquettes uit Versailles die eigenlijk eenzelfde soort trap laten zien. Dus eigenlijk ook wat die trap, wat zo'n trap als betekenis had in de hofcultuur.
0: Mm-hmm.
1: In al die eeuwen. En er zijn inderdaad ook audio geluiden. Dus je kan inderdaad met een oortje aan je oor ook wat meer te weten komen.
0: Ja,
1: en ook over de restauratie.
0: Oké, nou dat is natuurlijk wel een aanleiding om even naar Paleis het Loo te gaan.
1: Zeker.
0: En ja, en nu natuurlijk in de paleistuin ook een kijkje te nemen. Hè? Want het ziet er denk ik prachtig uit op dit moment.
1: Ja, nou en zeker natuurlijk. We hebben aardig wat regen gehad. En
0: ja.
1: We hebben aardig wat zon gehad. Nou, die combinatie is natuurlijk fantastisch voor elke tuin.
0: Ja.
1: En zeker ook voor de paleistuin.
0: Ja. Ja, dus precies.
1: Het knalt inderdaad behoorlijk uit.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik zeg altijd maar weer, je kan daar de hele dag vertoeven. En dan kan je ook nog lekker even in de Prins Hendrik garage even een high tea doen, of niet?
1: Dat kan, ja. Je kan zeker in de Prins Hendrik garage wat eten en drinken. Op het Stallenplein is die. Daar staan tegenover ook nog de koetsen en de auto's en de rijtuigen.
0: Ja.
1: En je kan ook in de balzaal, restaurant Balzaal, zit meer bij het museum en aan de klos staan vast, dus aan de tuinen vast.
0: Okay.
1: En met lekker weer is daar natuurlijk ook het terras open, net als bij het Prins Hendrik garage.
0: Ja, precies. Hey, volgende maand dan spreken we elkaar weer, dan is het juli. Dan heb je misschien ook al iets voor de vakanties die dan op stapel staan.
1: Ja, de prins en prinsessendagen die zijn natuurlijk weer in aantocht.
0: Ja.
1: We hebben in het weekend van India

0: periode in het Zomerpaleis hebben we altijd zomerconcerten. En
1: oh,
0: daar
1: ja.
0: komen hele leuke concerten deze zomer.
1: Oké, okay. Nou, ik ben heel benieuwd, Laura, wat jij de volgende maand nog meer te vertellen hebt. Dus wij wachten het af. Ik wens jou in ieder geval een hele mooie woensdag. En ik zeg tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Oh, okay.
0: Tot de volgende woensdag.
1: Oké. Okay.
2: Dag. Dames en heren, mijn naam is Bertus Bintje. Met het oranje koor weer geen lintje. En wij zingen voor u de nieuwe versie van Oranje Boven. Daar gaat-ie.

0: gezet.
1: Zijn de balletjes van
0: nou, heren, heren, nee, hallo. Dat is een lied van vorig jaar. Laten we nog, nee, het is genoeg zo. Ja, la la la. Ja hoor, naar buiten. Wegwezen.
2: Ja.
0: Happatee.
2: Huppatee, weg ermee. Goed zo, André van Duin. Oranje boven. En dit nummer natuurlijk, dat had Guido bedacht. Naar aanleiding van het gesprek wat ik net had met Laura Braun van Paleis het Loo. Goed, wat heb ik nog meer voor u? Nou, Theater Orpheus trekt de wijk in met een bijzonder nieuw initiatief. Orpheus wijkt uit. Nog tot en met 7 juni verandert het Zuiderpark in Apeldoorn in een bruisend tijdelijk festivalterrein met een theatertent, foodtrucks en diverse workshops. En de grote publiekstrekker is de familievoorstelling, moet ik zeggen, Hocus Pocus van de theatertroep. Ja, ja, ik zeg het goed. Troep, geen groep. De theatertroep. Voor kaarten en meer informatie ga je eventjes naar www.orpheus.nl.

Turtle Touch, Somebody Else's Lover. Natuurlijk zangeres uit Terreintje Oosterhuis. Ja, Apeldoorns podiumtalent kan zich vanaf nu aanmelden voor de jubileum editie van Show Apeldoorn. Ja, Orpheus moedigt jong en oud, beginnend en gevorderd talent aan om op zondag 14 juni in de Altioszaal van Theater Orpheus auditie te doen. En deze jubileumeditie is extra bijzonder, omdat ook twee oud-deelnemers opnieuw de kans krijgen om mee te doen. En inschrijven voor de audities is mogelijk tot en met zondag 7 juni. Dus wees er snel bij. Zondag 7 juni aanstaande. Daar kan je nog inschrijven. En voor meer informatie ga je eventjes naar orpheus.nl/show. Nou, als je denkt van ik ben goed in dat of dat, of weet ik veel, je kan goed blokfluit spelen, ik noem maar wat. Je kan goed dansen, zingen, cabaret ben je goed in. Ja, dan kun je gewoon meedoen met die show. En dan, ja, dan er blijven 10 acts over, zou ik maar zeggen. En die doe dan mee eind december aan de Show Apeldoorn. En dan sta je in die prachtige Rabobankzaal op het podium. En dan word je helemaal professioneel begeleid naar eind december toe. Als jij wint, hè, als jij bij die 10 acts, als je overblijft. Goed, dus tot 7 juni kan je inschrijven. En natuurlijk, TV Apeldoorn is ook van de partij. Wij gaan dat allemaal vastleggen. En dat is ook hartstikke leuk.

0: Ja, Engelbert Humperdinck, heel lang geleden trad die man heel vaak op. Nu niet zo heel, heel vaak meer, maar toch nog wel. Hij is inmiddels 89 jaar. Goed, luisteraars, Volkssterrenwacht Buslo heeft iedere vrijdagavond een kijkavond. En we gaan het allemaal doen. Nou, dat is heel handig. Daarom hebben wij iedere maand, want ze hebben echt een heel vol programma. Iedere maand. Wij hebben Alex Scholte altijd aan de telefoon en Alex die praat ons helemaal bij. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zit even op jullie site te kijken. Ja, er is weer heel veel te doen, hè, de komende maand.
1: Ja, en we hebben inmiddels zelf het programma voor de zomerperiode allemaal helemaal ingevuld. Dus dat gaat voorlopig door tot in ieder geval eind september. En dan gaan we gewoon weer verder voor de rest van de periode.
0: Ja. En jullie stoppen gewoon niet. Jullie hebben geen, winterstop, zomerstop hebben jullie niet, hè?
1: Nee, juist in die zomermaanden dan hebben we ook veel vakantiegangers en zo die natuurlijk het leuk vinden om naar de sterrenwacht te komen. En natuurlijk, het wordt s'avonds pas wat laat donker, maar we kunnen nog even naar de zon kijken of misschien toch ook wel naar de maan. En altijd leuke presentaties in de zaal.
0: Ja.
1: Ook vaak geschikt voor kinderen.
0: Ja, precies. En wat wel opvalt, jullie hebben toch nooit altijd dezelfde lezingen. Ook heel veel afwisselingen, hè? Ja, verschillende dingen,
1: Er komen sommige dingen natuurlijk als in de herhaling. Hè? Ja. Zeker als bepaalde objecten op een bepaald moment weer opnieuw zichtbaar zijn. Mm-hmm. Maar we hebben inderdaad een heel mooi scala aan allerlei gevarieerde onderwerpen. Soms een kleine variatie erop. En natuurlijk ook weer de nodige gastsprekers die we uitnodigen.
0: Ja. Nou, 5 juni zie ik hier Artemis terug naar de maan. Wat gaan jullie dan precies doen?
1: Dat is een actueel verhaal. Hè. Mensen zullen misschien nog wel gevolgd hebben dat een paar maanden geleden er weer mensen richting de maan zijn gevlogen. Nog niet zijn geland, maar om de maan zijn gevlogen. Dat is het Artemis-programma. En ik ga zelf de mensen vertellen van wat houdt dat programma nou precies in? Waarom willen we eigenlijk terug naar de maan? Wat is er tot nu toe gebeurd? Wat gaat er de komende tijd gebeuren? En wat is een beetje de planning voor zover dat het überhaupt lukt om je natuurlijk op dit moment aan allerlei planningen te houden. Daar waar het natuurlijk om hele grote projecten gaat, waar ook heel veel geld in omgaat.
0: Ja. Ik zei Artemis, maar het is Artemis, hè?
1: Artemis. De tweelingzus van Apollo uit de Griekse mythologie. Ja. En Apollo was natuurlijk de naam van het oorspronkelijke maanprogramma waarmee we dus zo'n ruim 50 jaar geleden voor het eerst mensen op de maan hebben gezet.
0: Ja, precies. 12 juni, Alex, wat gaan jullie dan doen?
1: Dan gaan we het hebben over de zon. Natuurlijk ook een heel toepasselijk onderwerp zo in deze tijd van het jaar, waarin de zon natuurlijk ook heel mooi

0: zichtbaar is. Mm-hmm. Ja, en de zon is natuurlijk in sterrenkundig gezien gewoon een ster. Hè? Daar kunnen we ook heel veel van leren. Want als we iets van sterren willen weten, kunnen we natuurlijk ook heel goed naar onze zon, onze eigen zon kijken. En wat Jaap ook al doet, want dat is mijn collega Jaap die daar het een en ander over gaat vertellen, is alvast een beetje vooruitblikken op de grote zonverduistering die 12 augustus komende zomer gaat plaatsvinden. Oh. In Nederland niet helemaal totaal, daarvoor moet je richting bijvoorbeeld Spanje. Mm-hmm. Maar toch wel een hele indrukwekkende zonverduistering, daar gaat hij ook het nodig over vertellen.
1: Oké, okay, we zullen er wel iets van merken dan misschien 12 augustus.
0: Zeker.
1: Ja. En 19 augustus dan van, als ik dat weer goed uit, quarks tot kosmos?
0: Ja. Dat is eigenlijk een heel bijzonder iets. We gaan nou niet met telescopen het heelal in kijken, maar we gaan juist met grote deeltjesversnellers, zoals dat heet, naar hele kleine deeltjes kijken. Oh. Misschien dat luisteraars wel weten dat er bijvoorbeeld in Zwitserland, daar heb je het CERN, dat is een heel groot onderzoeksinstituut, waar enorme grote buizen onder de grond zitten, waar gewoon atomaire deeltjes, hè, kernen van atomen, met hele hoge snelheid tegen elkaar aanbotsen en zo, om onderzoek te doen naar, ja, waar bestaat nou eigenlijk onze materie uit, hoe werkt dat nou allemaal precies met atomen en met neutronen, protonen, dat soort zaken. Maar het grappige is dat dat soort onderzoek direct impact heeft op datgene wat sterrenkundigen juist aan het bestuderen zijn, namelijk hoe werkt de kosmos. Mm-hmm. En omgekeerd, datgene wat sterrenkundigen dan met hun telescopen en waarnemingen weer ontdekken, dat heeft misschien weer invloed op datgene wat die deeltjesgeleerden allemaal zitten te doen daar diep onder de grond om te snappen hoe de natuur in elkaar zit.
1: Ja.
0: Melissa van Beekveld, een van de Nederlandse onderzoekers van het NICEF, dat is het instituut wat zich in Nederland daarmee bezighoudt, die ook vaak werkt met die deeltjesversneller in Zwitserland. Die komt daar een heel ander over vertellen van wat doen ze daar nou precies, maar vooral ook wat is de relatie met de sterrenkunde.
1: Oké, okay, jij het over deeltjes, het gaat waarschijnlijk ook over dat Higgs-deeltje dan, wat een tijd
0: dat
1: geleden
0: dat komt daar ook voorbij, Higgs-deeltje, ja, protonen, ja, neutronen, precies, neutrino's, van alles komt voorbij.
1: Ja. En dat vertelt allemaal Melissa van Beekveld dan op 19 juni.
0: Ja.
1: Goed, 26 juni, Alex. Wat hebben jullie dan op het programma staan?
0: Ja, dan hebben we ruimtetelescopen. Want tegenwoordig maken we niet alleen telescopen op aarde om naar de sterrenhemel te kijken, maar we gebruiken ook steeds meer ruimtetelescopen. Voor allerlei redenen. Enerzijds omdat je gewoon dan geen last meer hebt van de atmosfeer. Dus ook veel scherper kunt kijken. Maar vooral ook naar, wat wij noemen dat dan golflengtes, naar kleuren zou je kunnen zeggen. Die we vanaf de aarde gewoon überhaupt niet goed of helemaal niet kunnen zien. Hè. Denk aan röntgenstraling, infraroodstraling, ultraviolette straling. Allemaal straling die uit het heelal komt, maar die je vanaf de aarde niet of heel moeilijk kunt bestuderen. Maar met telescopen juist heel goed, ruimtetelescopen. En er zijn inmiddels een aantal hele belangrijke en spectaculaire ruimtetelescopen. De meeste luisteraars kennen waarschijnlijk wel de Hubble-telescoop, ja, die hele mooie scherpe plaatjes heeft gemaakt. Inmiddels al meer dan 30 jaar doet hij dat. Sinds een paar jaar hebben we de Webb-telescoop. Ook dat is een hele bijzondere telescoop. Die doet wat meer waarnemingen in het zogenaamde infrarood. Maar er zijn nog veel meer satellieten die sterrenkundig onderzoek doen. En er worden ook binnenkort nog weer een paar nieuwe telescopen gelanceerd. Nou, daar maakt Jaap van het Beven een heel mooi overzicht van. En vertelt wat ermee ontdekt wordt. En laat natuurlijk ook heel veel mooie plaatjes zien die met die telescopen worden gemaakt.
1: Oké, nou heel interessant allemaal weer. Vrijdag 26 juni. Dat was de laatste. En in juli gaan jullie weer door. Maar wij hebben 1 juli weer contact de volgende maand.
0: Daarom, dus dan gaan hebben we juli gewoon het programma weer, hoor. Ja, hoor.
1: Ja, precies. En kijken naar boven, dat is nog niet donker genoeg natuurlijk dan. Hè,
0: Het wordt s'avonds laat donker. Maar natuurlijk zeker als er een maantje zichtbaar is. Hè, dan lukt het toch wel om die maan te zien.
1: Ja.
0: Ook de planeet Jupiter kunnen wij ook in de schemering vaker wel goed zien. Hè. Dus zelfs als het zo tegen het einde van de lezingavond, hè, meestal duurt zo'n presentatie tot alweer een uurtje, 21:15. Nou, dan is het nog niet helemaal donker, maar wel donker genoeg al om met de telescoop naar bijvoorbeeld Jupiter te kijken. En zeker begin van de avond, als het mooi helder is, dan hebben we onze speciale zonnetelescoop waarmee we naar de zon kunnen kijken. Dus ook als het maar helder is, dan is het ook nog wel gelegenheid op de vrijdagavonden om wat te kijken.
1: Nou, hartstikke goed. En over kijken gesproken, je kan ook op de site van volkssterrenwachtbusloop.nl even kijken. Er staat ook heel veel van jullie over jullie programma. Wat je allemaal doet, foto's, nieuws, cursussen. Dus ook zeker even een bezoekje waard, toch Alex?
0: Zeker, ja.
1: Hey, dankjewel en maak er een mooie maand van. En ik zeg tot woensdag 1 juli.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké, dag.

0: James Brown, I got you. Om bijna 3:15 hier in de matinee op woensdag 3 juni. Luisteraars, ik kreeg hier een sheet voor me, zou ik maar zeggen. Een briefje. En daar staat op van wandelingen naar zoek en match. Vierfoot app, zoek en match. Lekker wandelen. En dan kun je hondenliefhebbers kun je tegenkomen. Dan kun je swipen, zou ik maar zeggen. En hoe dat allemaal gaat, ik weet het niet. Maar Carla weet er alles van. Goedemiddag, Carla.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, ik heb geen achternaam van je. Misschien is dat bewust, maar dat geeft ook verder niks. Carla, hier staat dat jij van de organisatie Viervoet bent.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, ja. Vertel even over Viervoet. Wanneer heb jij dat opgezet, gericht, zeg maar?
1: Nou, ik heb dat samen met Alexander opgericht in 2024.
0: Ja.
1: Toen stopte Doggy Dating. Dat is... dat was een app waarmee je wandelingen kon organiseren als hondeneigenaar. Mm-hmm. En dat vonden wij zo jammer dat dat plotseling stopte. Dat wij zeiden van nou, dit moet gewoon doorgaan, dit initiatief. Dus zijn wij Viervoet gestart.
0: Oh, wat leuk.
1: En het begon eigenlijk het organiseren van wandelingen. Dus dat je met andere hondeneigenaren een wandeling kan organiseren. En daar kon je dan voor inschrijven. Mm-hmm. En zo is onze app inmiddels eigenlijk helemaal uitbereid naar... Ja, alle manieren om elkaar te vinden om samen met je hond te gaan wandelen.
0: Nou, leuk. Zeg misschien een beetje een privévraag. Maar heb jij Alexander ook zo leren kennen via de hond, zal ik maar zeggen? Via honden
1: niet
0: uitleggen.
1: Via de hond. Nee, maar we hebben wel honden. Dus dat wel. Het, ja. Is wel het is wel echt ons leven, zeg maar.
0: Jullie ding, ja, precies. Ja. Hey, en dan zit je op zo'n... hier staat de Tinder voor honden.
1: Ja.
0: En dan zoek en match. En dan... Nou, dan woon je bijvoorbeeld in Limburg en dan kan je gewoon mensen uit je eigen buurt een beetje vinden. Hoe gaat dat dan? Vertel eens.
1: Ja, nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je kunt een account aanmaken op Viervoet.
0: Viervoet,
1: en dan,
0: ja.
1: In de app of op de website, kan allebei.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je hond aanmaken of honden als je er meer hebt. En vanuit daar kan je heel makkelijk naar de zoek en match gaan. En daar vind je... Nou, echt tienduizenden honden waarvan je naar rechts kan swipen om te denken... Oh, deze hond lijkt me leuk voor mijn hond om mee te wandelen en dus het paasje.
0: Ja.
1: En als je naar links swipe, dan denk je nou, deze sla ik even over. En zo bij wederzijdse interesse heb je een muur. Dus het is heel drempelig om met elkaar in contact te komen op deze manier.
0: Je ziet dus de hond, maar niet de baas of bazin.
1: Precies, ja, dat is wel het idee erachter.
0: Ja, oké. Okay. En, en dan vul je... Je hebt ook de grootte kan je invullen. Middelgroot staat hier. Kan je dat allemaal...
1: Je kunt alles naar wens invullen om te filteren. Dus ook wil je in jouw buurt filteren. Of misschien een plek waar je heel fijn vindt om te wandelen.
0: Ja.
1: Als je daar in de buurt kijkt naar andere honden. Mm-hmm. Maar ook de grootte, de ras...
0: Dat kan je helemaal invullen. Ja, ik noemde net, wil je in Limburg wonen, maar wil je naar Apeldoorn, of weet ik veel.
1: Ja, Apeldoorn in ieder geval misschien iets.
0: Nee, maar dat kan je allemaal invullen. En dan, wel spannend natuurlijk, want die persoon, de baas, die ken je niet dan. Dan spreek je iets af en dan.
1: Ja, nou, dan kun je...

0: er binnenkort ook al een echt setje ontstaat. Dus ja, de baas, geen idee.
1: Dat zou wel leuk zijn dat jullie dat Alexander en jij dat dan ook te weten komen, toch?
0: Ja.
1: Of niet?
0: Nou, misschien horen we dat dan wel. Dat denk ik wel.
1: Ja, je komt niet hier uit de buurt, hè? Uit Apeldoorn niet, geloof ik. Jullie?
0: Nee, we hebben er wel een tijdje in de buurt gewoond.
1: Ja, ja, ja, oké.
0: De omgeving is prachtig.
1: Dat is prachtig, ja. Nou ja, mensen die hier dan wonen, die kunnen dus gewoon eventjes gaan tinderen. En dan, wie weet wat je dan tegenkomt, hè?
0: Zeker, ja.
1: Ja.
0: En er zijn ook nog, als je bijvoorbeeld denkt, oh, ik wil een oproepje doen echt in de omgeving, dan hebben we ook wandelmaatjes.
1: Oh.
0: En dan kun je een oproepje doen van heel specifiek, ik wil bijvoorbeeld wandelen in de omgeving van Apeldoorn.
1: Ja.
0: 50 kilometer met deze type honden bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: En er alle mensen die in die omgeving wonen en die dat aan hebben staan, die krijgen dan een mailtje of een melding.
1: Ja.
0: Met, nou, wil je, deze persoon heeft een wandelmaatje aangemaakt. Heb je interesse om met die persoon te gaan wandelen? Dus het kan ook nog op meerdere manieren.
1: Oké.
0: Okay. Dus ook heel lokaal.
1: Ja, precies. Nou, best eigenlijk wel laagdrempelig wel, toch?
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: zeker.
1: Vind ik wel.
0: Ja.
1: Hey, Carla, vertel nog even op welke manier, hoe kan jij voor je hond een maatje vinden? En wie weet misschien ook wel voor jezelf. vertel even, waar moet je naartoe?
0: Het kan via twee manieren. Of in alle appstores.
1: Appstores?
0: Kun je ons vinden onder de naam Viervoet.
1: Viervoet, ja.
0: En anders kan je op de website viervoet.nl kan je ons ook vinden. En dan kan je ook alles aanmaken.
1: Viervoet.nl.
0: Ja.
1: Oké, okay, dus in de App Store Viervoet en Viervoet.nl. En daar staat alles heel duidelijk op wat je moet doen. En hoeveel hebben er al gebruik van gemaakt, zei jij net?
0: Nou, we hebben inmiddels meer dan 10.000 leden van Viervoet.
1: Okay.
0: Dus er zijn er echt heel veel. En daarvan is ook, nou, tienduizenden honden die in de app zitten. Want één baas heeft vaak in ons geval meerdere honden.
1: Ja, ja.
0: Dus het wordt echt veel gebruikt. En ook nogal leuk om te benoemen is dat we ook erkend zijn door 1 tegen eenzaamheid.
1: Oh.
0: Omdat het natuurlijk ook, ja, wij doen het ook met onder andere als doel om eenzaamheid tegen te gaan.
1: Nou,
0: ook al heb je een
1: goed hond
0: en ga je misschien naar buiten, dan is het soms alsnog een drempel om met anderen.
1: Dit is heel mooi. Hartstikke goed. Zeg Carla, dank je wel voor al die info. En ik wens jou en Alexander heel veel succes met Viervoet.
0: Nou, heel erg bedankt.
1: Oké, dankjewel en een fijne dag, hè?
0: Bedankt.
1: Doei.

Ja, Bahamen, hoe let the dogs out. Ja, en als je mee wilt doen van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni... aan de avond vierdaagse in Uggelen... ja, dan moet je voor die tijd eventjes de dogs uitlaten. Want ja, die kunnen niet meewandelen. 14 juni dus tot en met 12 juni. En ja, ik zou eventjes kijken op avondvierdaagse-uggelen.nl. Want het is dus hartstikke leuk om mee te lopen daar in Uggelen. Goed, deze show zit er alweer op. Guido, dank je wel voor de techniek en de muziek. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. En redactie, ja, ik vond het geweldig. Al deze leuke gasten hier in de studio. En natuurlijk aan de telefoon. Ik wens u allemaal een hele mooie woensdag. En wat Guido en mij betreft, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er verspreid over het land buien over, waarbij de kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal veel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan. Dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de Steden.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis.

van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij, die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM

zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, het is vandaag donderdag 4 juni 2026, oftewel de 155ste dag. En hierna nog 210 dagen tot 2027. De weken, de dagen, de weken, maanden vliegen aan ons voorbij. Maar vanmiddag zijn we hier gewoon gezellig, weer met z'n drietjes. Alexander Hoog achter de knoppen, in de techniekruimte, heeft ook een mooie playlist samengesteld. En links van mij zit...
2: Ja, Jeroen Helser. Helemaal leuk. Luisteraars.
1: Goedemiddag Jeroen, fijn dat je er ook weer bent.
2: Ja, zeker.
1: Fijn we gaan er een mooie komen. Uitzending van maken.
2: Zeker,
1: met z'n drietjes, moet
2: met
1: ik zeggen.
2: Met leuke gasten.
1: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
1: Eerste uur zeker.
2: Ja.
1: En daar gaan we het gewoon eerst maar eens even over hebben. Want we gaan straks bellen met Frankrijk. Ja.
2: Met Vive la France.
1: Vive la France. Want daar staat Esther Dijkhoff ergens in een bocht op ons te wachten. Om ons te woord te staan. Ja, want zij is dus een van de deelnemers aan de Alpe d'Huez.
2: Wauw.
1: Ja, ik vind het een hele prestatie. Fantastisch. Daar gaan we gewoon eens even met haar over babbelen. Aan de telefoon. Dus, ik ben heel benieuwd. En we gaan straks praten hier in de studio met onze live gast.

0: de Apeldoornse boekenschrijfster Marit van Dijk Boelhouwer.
1: Interessant.
0: Die heeft een prachtig boek geschreven.
1: Oké. Okay.
0: Getiteld Schuilenvink.
1: Oh?
0: Ja.
1: Dus nou, dat is wel een hele spannende titel.
0: Ja, het is ook een spannende roman.
1: Wauw.
0: We gaan daar straks gewoon heel uitvoerig met haar over babbelen.
1: Ik ben benieuwd.
0: En volgens mij ga jij ook in het eerste uur nog het weerbericht aan ons vertellen.
1: Zeker. Dat
0: wat we de komende dagen kunnen verwachten.
1: Ik
0: ben wel heel benieuwd. En daaromheen natuurlijk lekkere muziek. Hè?
1: Ja, van onze Alexander.
0: Van onze Alexander. En dat gaan we zo meteen al meer doen. Ja, wat hij nou weer klaar heeft gezet, dat vind ik... Ja, weet je, Dr. Anders P, die ken jij natuurlijk ook wel.
1: Ja, wie niet?
0: Ja, precies. Het was echt een woordkunstenaar.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Heel bijzonder.
1: Zo.
0: En dit liedje, dat heeft hij klaargemaakt in 1973. Want zo oud is het al.
1: Hm.
0: De Dodenrit.
1: Oh, dat is minder.
0: Ja, nee, maar het is wel... Luister maar eens goed naar de tekst. De Dodenrit van Dr. Anders P uit 1973.
2: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw.

vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nog.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt

0: is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tsaar.
2: Nou.
3: Je kunt zeggen wat je wil, maar het blijft een topnummer.
2: Dat bedoel ik.
3: Wat een woordenkunstenaar.
2: Ja.
3: En wat een tempo.
2: Ja, nou, dat tempo vooral.
3: Dat tempo ja. Is niet bij te benen.
2: Nee, zo is dat.
3: Mijn hemel.
2: Maar goed, wat wel bij te benen is dat jij ons iets gaat vertellen over wat wij zaterdag, hè? Of nee, morgen.
3: Vrijdag, de nou, Asserse Mijl.
2: Vertel.
3: Morgen 5 juni staat de Asserse Straat volledig in het teken van sport, plezier en natuurlijk inclusiviteit.
2: Mm-hmm.
3: Tijdens de Asserse Mijl tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's avonds zijn er diverse wedstrijden, waaronder de Kids Run van 800 meter, de QAMP rollatorloop en de unieke loop met diverse onderdelen. Wereldkampioen freestyle voetbal Jasmijn Jansen komt een demonstratie verzorgen. Na afloop duurt het entertainment tot 11 uur 's avonds.
2: Gezellig.
3: Ja, zeker, toch?
2: Eén en al gezelligheid.
3: Allemaal komen.
2: Zo is dat. En ik hoop natuurlijk wel dat het weer ook een beetje gaat meewerken.
3: Nou, dat hoop ik vooral.
2: Ja.
3: De hele week is het huilen met de pet op, hè?
2: Ja,
3: nou, we zitten niet.
2: Ja, inderdaad.
3: En maar bliksem en flitsen en noem het allemaal op.
2: Jij gaat ons straks wel vertellen, hè? Wat we voor weer kunnen verwachten morgen en overmorgen en zondag. En nou, noem het allemaal op. Maar leuk.
3: Ja, zeker.
2: Als een mijl. Gezellig.
3: Zeg, doen.
2: Zo, gewoon doen. Nou, oké. Okay, wat we ook nu gaan doen is luisteren naar Als Wat met Don't Turn Around. En dat komt uit 1988.

0: Oké, joh, het was een lekker plaatje.
1: Ik zei al net, de
0: titel zegt me dan even zo niks. Maar als ik hem dan hoor, denk ik, oh ja, dat prachtig liedje.
1: Ja, de melodie, heerlijk, het nummer en het ritme.
0: 80, ja.
1: Ja.
0: Maar waar we heel snel nu mee moeten gaan schakelen is met Esther Dijkhoff. Want die zit aan de telefoon. Of die staat aan de, ergens in een bocht. In Frankrijk. Deelnemer aan de Alpe d'Huez. Ik vind het zo'n prestatie. Ja, en nu al heel
1: kun je
0: knap.
1: Wel zeggen.
0: Dus welkom Esther in de uitzending.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Je klinkt nog heel fris en fruitig. Vertel eens.
2: Dit is de tweede klim die we maken.
0: Ja.
2: En die valt wel wat zwaarder. Ik loop met mijn maatje Maaike van den Berg mee.
0: Ja.
2: Maar het is een stuk zwaarder dan vanmorgen.
0: Je bent vanmorgen al heel vroeg begonnen, hè?
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: Half vijf wilden we starten, maar het is zo'n grote groep dat uiteindelijk om 5 uur... konden starten.
0: Ja.
2: En het was gelukkig niet te koud.
0: Nee.
2: Goed te doen.
0: Ja.
2: Nu gaat het, we hebben net de poncho aan gedaan. Nu gaat het een beetje regenen.
0: Ach, dat is altijd jammer,
2: ja.
0: Hè?
2: Maar ja, dat is jammer.
0: Ja.
2: Maar goed, wij zitten nu. We gaan richting bocht 6.
0: Ja.
2: Dus, nou.
0: Hoeveel bochten zijn
2: er? Het einde is voor ons een beetje in zicht.
0: Hoeveel bochten zijn er?
2: 21.
1: 21 bochten.
2: Jeetje, en dat gaat van 21 naar 1.
0: Ach, jongens.
2: We zijn al op de helft.
0: Nou. Geweldig.
2: Ja.
0: Je hebt geen last van je voeten, je benen, spieren. Nou, noem het allemaal maar op.
2: Nou, mijn heupen gaan nu wel een beetje in protest.
0: Oh ja?
1: Oké. Okay.
2: Dus ik heb wel wat pijnstillingen meegekregen van de fysio. Ja. Nou, daar maak ik wel even gebruik van.
0: Ja, ja.
2: En ik geloof dat het lijf van Michael ook wat protesteert.
0: Oh ja?
2: Maar ja, dat is ook niet gek, want het is wel... Wel afzien, hoor.
0: Nou, dat geloof ik graag. Ja,
1: dat is het zeker.
0: We zien wel eens filmpjes en alles. En dan denk ik van nou, we hebben het er straks nog even over gehad. Van nou, jongens. Super, super veel respect voor al die mensen die dat doen. Want het is
2: laten we ook de vrijwilligers niet vergeten, hè. Want
0: nee.
2: Die
0: nee.
2: mensen die staan gewoon 's nachts om 2 uur op de berg. Allemaal lakages aan te steken.
0: Is wat, hè. Om toch maar een beetje verlichting. Ja.
2: Ja, zonder hun is dit ook niet mogelijk.
0: Nou, ben jij een van de lopers van Team Leg... heb ik me laten vertellen, uit Apeldoorn. En ik weet dat Erik Grotenhuis, die loopt of die fietst? Wat doet hij precies?
2: Die loopt. Die is ook al begonnen met de tweede loop.
0: Oké. Okay.
2: Die heeft de eerste loop met zijn dochter gedaan.
0: Ja.
2: En die is nu loopt achter ons, ergens een paar bochten terug. En die is ook met de tweede keer bezig.
0: Ja. En wie zitten er nog meer in dat Team Leg? Want hebben jullie wel contact ook onderwijl met elkaar?
2: Ja, we hebben de groepsapp. We houden elkaar een beetje in de gaten. En je hebt de Alpe d'Huez app. Dan kun je elkaar volgen.
0: Oh ja.
2: We weten een beetje in welke bocht we zitten.
0: Ja.
2: Maar even kijken, wie hebben we nog meer? Luc van der Loo.
0: Ja.
2: Loop mee. Martin Koldenhoff.
0: Ja.
2: Loop mee. Eddie van Haren.
0: Oh ja.
2: Wie mis ik nou?
0: Charles Visser.
2: Ik kan niet zo goed meer naar... Oh ja, Charles Visser. Ik kan niet meer zo goed nadenken. Zijn dochter, Lisa Visser.
1: Niet.
0: Ja.
2: Ook. En dan Kim Grotehuis, hè, dochter van...
0: Ja.
2: Erik is binnen.
0: Ja. Goh. Nou, ik vind het...
2: Hebben we het wel allemaal? Ja, ik zie een ja knikken.
0: Ja, dan gaat een duim omhoog. Geweldig. En dit doe je allemaal gewoon zo tijdens het wandelen ook vertellen... wat er allemaal plaats heeft daar in dat leg. Of met jullie team.
2: Ja.
0: Fantastisch.
2: Ja. We zitten nu niet op 10%, dus dat scheelt. Want dan kan ik niet meer praten.
0: Oh, vreselijk.
2: Maar volgens mij zitten we nu op een helling van 7.
0: Ja.
2: Ja, dan is er nog wat te doen.
0: Maar jullie gaan het wel uitlopen, hè?
2: Toch? Ja, tuurlijk.
0: Ja, hè?
2: Ja, joh. Ja.

0: kwamen we kruipend. Echt wel, we gaan nou niet meer terug.
1: Wat een doorzet.
0: We hebben zo hard ons best gedaan.
1: Ja,
0: veel... Want ook iedereen die gedoneerd heeft.
1: Ja.
0: Echt zo ontzettend bedankt.
1: Want weet je zo hoeveel geld jullie als team hebben opgehaald?
0: Ja, we gaan denk ik de 36.000 over.
1: De hoeveel zeg jij?
0: 36.000 gaan we over.
2: Zo, dat is een mooi bedrag.
1: Fantastisch.
2: Ja, fantastisch, ja.
1: Fantastisch.
2: Ja.
1: Wow. Geweldig.
0: En dan kunnen we niet zonder al die mensen die ons gesteund hebben, financieel bedrijven. Mm-hmm. Ja, dat is ook een ontzettende motivatie.
1: Nou, dat vind ik ook. Geweldig. Maar ja, je moet het dan toch wel even doen, hè?
0: Ja, dat wel, ja.
1: Ja, en ik zeg al, van, op een gegeven moment ga je toch een beetje mankementjes en pijntjes krijgen.
2: Ja, wie
1: ik,
2: niet?
1: Ja, wie niet? Nou, helemaal. Ik word al moe van het naar jou luisteren, Esther.
0: Ja, maar als je ook de wielrenner zie je, dan is het gewoon stil, man.
1: Ja, hè?
0: Niet te doen, hè?
1: Oh, zo stijl. Verschrikkelijk.
0: Niet te doen.
1: Nee.
0: En we hebben alle Erna Kevels.
1: Ja.
0: Die is ook wel ons team. Die heeft hem één keer gefietst.
1: Ja.
0: En die is hem niet weer lopend aan het doen.
1: Oh,
0: okay. Ja, die is ook gek.
1: Die is ook gek, hè?
0: Ja,
1: dat heb ik wel meer gehoord. Je moet een klein beetje gek zijn om hier aan deel te nemen.
0: Ja, echt.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ik weet niet of ik het nog een keer ga doen, maar ik heb wel gezegd, we komen wel terug als vrijwilliger.
1: Oh
0: dat
1: ja.
0: Sowieso. Ja.
1: Want hoeveel vrijwilligers zijn er, weet je dat zo bij benadering? Want wat je al zei.
0: Ik zou het niet durven zeggen. Weet jij hoeveel vrijwilligers? Nee. Nee, durf ik niet te zeggen.
1: Nee.
0: Maar het zijn er meer dan 10.
1: Ja. Nou ja, het is dit sportieve evenement. Ja, daar doen dus deelnemers aan mee. En alleen, er zijn ook mensen die doen het solo, hè? Die zijn gewoon op eigen persoonlijke titel.
0: Ja, de meesten doen het wel in het team, hoor.
1: Ja, want je kan elkaar een beetje steunen daarin ook, hè?
0: Ja, ja, maar ik heb hem op de eerste keer... heb ik hem redelijk alleen gelopen.
1: Ja.
0: Ja, dan krijg je ook zoveel steun van mensen... als ze zien dat je er doorheen zit.
1: Ja.
0: Ja, je doet het echt samen.
1: Ja.
0: Ze zeggen, wat verder is ook alweer hier... Vreemden worden vrienden.
1: Oh ja.
0: Maar dat is wel, op weg naar de berg is dat wel zo.
1: Ja.
0: Kom
1: aan, hè.
0: Kijk, aangemoedigd, je hoort het, hè.
1: Heel goed, heel goed. Er staan, wel... Ja, en ik zie ook nu net dat de Alpe d'Huez, dat hele evenement, dat is opgericht in 2006. Dus, dit is dan eigenlijk ook weer een soort van jubileumeditie. Merk je daar iets van? Is er iets extra's georganiseerd?
0: Ja, ze belt gewoon op. Ja. Ja, op zich. Ja, er zijn jubileumshirtjes hebben ze uitgebracht.
2: Oh, leuk.
0: Ze zijn wel heel mooi trouwens.
1: Ja.
0: En voor de rest wordt volgens mij niet zo heel veel aandacht aan besteed.
1: Nee.
0: Ja, informatieavond wel. Dan krijg je een beetje de geschiedenis te horen.
1: Ja.
0: De directeur.
1: Ja,
0: KWF, die komt dan een praatje doen.
1: Ja. Ja, maar het doel is, dat weten we... Nou ja, onder de hand moet iedereen dat wel weten. Het doel
0: ik
1: is
0: hoop
1: om,
0: het wel.
1: Om met alles, al die sportiviteit van jullie... om geld bijeen te brengen. Waarmee je dus een bijdrage kunt leveren aan de strijd tegen kanker. Dat is het.
0: Ja, en alle... Voor mensen die zeggen, ja, maar dat blijft aan de strijdstok hangen. Weet je, dus, alles wat binnengebracht wordt... met dit evenement,
1: wordt
0: allemaal 100% gebruikt voor onderzoeken.
1: Fantastisch.
0: Daar worden geen directeuren van betaald.
1: Nee.
0: Of ander personeel. Ja, de onderzoekers natuurlijk wel. Mm.
1: Ja. Nee, dat is logisch.
2: Ja, dat is logisch.
1: Nog, er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden naar deze vreselijke ziekte. En dus fantastisch. Maar, echt.
0: Ja, wat ook zo mooi is in de bochten, zie je de meest hartverscheurende kreten van mensen die al gemist zijn.
1: Ja.
0: Maar daar zie je ook artsen.
1: Ja.
0: Wat hun willen bereiken.
1: Ja.
0: Waar ze mee bezig zijn.
1: Ja.
0: Ja, ze zijn nog verder dan je nu denkt.
1: Ja.
0: En dat is wel mede door dit.
1: Ja. Nee, vooral...
0: Ja, geweldig.
1: Geweldig. En vooral ook lekker doorgaan met z'n allen. Hè? Zeggen wij hier heel makkelijk zo vanuit studio.
2: Geef niet op.
1: Geef niet op. Ga gewoon door en help elkaar naar de eindstreep.
2: Ja.
0: Ik kan de zin, je bent er bijna, niet meer horen, hoor.
1: Nee.
2: Kan begrijpen.
0: Ik ben er klaar mee.
1: Je bent er bijna. In welke, welke bocht ligt nu in het verschiet?
0: Welke bocht zitten we, Maiko? Bocht 6.
1: Vreselijk.
0: Zien we nu. Ja, en als ik naar boven kijk, dan zie ik het stadje liggen waar we heen moeten.
1: Nee.
0: En dat is nog heel ver.
1: Nou.
2: Mijn hemel.
1: Superleuk dat je even in de uitzending wilde zijn, Esther.
0: Ja.
1: Heel veel succes nog
2: veel
1: voor
2: succes.
1: De komende meters. En, en dat geldt natuurlijk ook voor het hele team uit Apeldoorn.
0: Ja, ik ga het doorgeven.
1: Ga het zeker doorgeven. En topprestatie. Nu al

0: Fantastisch veel respect voor jullie allemaal.
1: Dank je.
2: Ontzettend veel respect, ja.
0: En wij gaan het gewoon volgen. En weet je wat nou zo mooi is? Ja, jullie zullen het zelf niet horen, maar Alexander, de geluidstechnicus, heeft een plaatje erbij gezocht. En dat is van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough.
1: Nou.
0: Die berg, die gaan jullie pakken met z'n allen. Ja, toch?
1: Vrezen hem op, hoor.
0: Zo is op. Vreed hem op, hè. Hé, hey, nogmaals, groeten allemaal. En succes. En we spreken elkaar.
1: Dankjewel.
0: Dag Esther.
1: Doei doei.
0: Doei doei. Doeg allemaal. Doei doei. Ja, fantastische prestatie, toch?
2: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja, vind
2: zo,
0: ik ook.
2: Zo, de knitters. Ik doe het ze niet na.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Dan is het weer tijd voor het weer. We beginnen de middag met veel bewolking boven Apeldoorn. Af en toe kan er een bui ontstaan, maar er zijn ook droge perioden. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar ongeveer 18 graden. Daarbij staat een matige zuidwestenwind van windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met de kans op regen en koelt het af tot zo'n 12 graden. Kortom, geen strak blauwe lucht, geen zomerweer, maar wel met temperaturen rond de 12 graden en regelmatig droge momenten zijn in de vooruitzichten. Dat was het weer voor Apeldoorn vandaag.
2: Nou,
1: ja. Het is ietsje positiever, hè? Van de week.
2: We gaan het gewoon positief
1: maken. Dinsdag
2: benaderen.
1: Was niet sowieso. Zo positief.
2: Zo is dat.
1: Maar ja. Geen bliksem, dat is het beste.
2: Nou, dat vind ik al heel wat. Ik hou niet van bliksem.
1: Nee, wie wel.
2: En weet je waar? We gaan nu wel even een uitstapje maken naar onze oosterburen. Want, ja, we hebben altijd gezegd van, joh, er moet eigenlijk een Duits muziekmomentje in dit programma.
1: Daar ben jij fan van, hè?
2: Ja, nee, ja, fan. Ich komm bald wieder, Cindy und Bert. Ja,
1: dat klinkt heel Duits.

0: Cindy und Bert. Heel gezellig is dat eigenlijk ook, hè? Cindy und Bert, ich komm bald wieder. Ich komm bald wieder. En dit komt uit, even kijken, 1973. Voor jouw tijd, hè?
1: Ik wou zeggen na de oorlog, maar...
0: Ja, sowieso. Nou, de oorlog heeft je helemaal niets mee te maken.
1: Nee, dat
0: helemaal niks. Het is gewoon gezellige muziek.
1: Maar ook voor mijn tijd, ja.
0: Ja,
1: het is
0: precies.
1: Bijna altijd voor mijn tijd.
0: Ja, kan er ook niks aan doen. Oké, we gaan heel snel over tot de orde van de dag. Want wie hebben wij hier in de studio?
1: Marit.
0: Ja, ja.
1: Marit.
0: Marit van Dijk Boelhouwer.
2: Boelhouwer, ja.
0: Apeldoornse.
2: Ben je oorsprong hier... Hilversumse.
0: Oh,
2: maar... Maar bijna Apeldoornse.
0: Ja, daarom. Je woont hier al heel lang,
2: heel
0: toch?
2: Lang, ja.
0: Ja. Maar welkom.
2: Dank je.
0: Wij tutoyeren elkaar, hebben we afgesproken.
2: Graag.
0: Marit, jij bent boekenschrijfster.
2: Ja.
0: En jij hebt, en daarom zit je ook hier, onlangs je eerste roman.
2: Mijn debuutroman.
0: Precies.
2: Ja, Schuilenvink.
0: Bijzondere titel.
2: Nou, dat is zeker een hele bijzondere titel. Maar ik had een andere titel.
0: Oh.
2: En ik dacht van, wat een uitgever ook gaat zeggen, maar die hou ik erin.
0: Ja?
2: En die is het eerst gesneuveld.
0: Oh, echt?
1: Oh, ja. Dat is jammer.
2: Ja. En het heette Kind Stil. En als je het boek leest, dan snap je waarom.
0: Ja.
2: Maar het werd ook geassocieerd natuurlijk met kindjes die misschien overleden zijn.
1: Ja. Oh, dat doodgeboren
2: worden. Dat vond ik een heel goed argument.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, geheimen en verstoppertje, dat hoort bij elkaar. En toen heb ik met een vriendin gevraagd van, wij werken een beetje samen. Zij kijkt mijn werk nog wel eens na.
0: Ja.
2: En dat is heel gezellig. Om de 14 dagen komen we samen voor dit boek. En ik zeg, wat is nou een synoniem van verstoppertje? Dus zij op de computer en toen kwamen we Schuilenvinkje tegen.
0: Ja.
1: Ah, op die manier.
2: Toen was die geboren.
0: Schuilenvinkje, maar het is ook echt wel een vogeltje, hè?
2: Nou, dat weet ik niet precies.
0: Ja.
2: Ze zitten wel in heggen, bijvoorbeeld roodborstjes.
0: Te
2: schuilen, heggenmusjes, ja.
0: Ja, mugje. Ja. Die houden gewoon van vast verstoppertje spelen.
2: Ja, lekker verstoppertje.
0: Ja, lekker. Een beetje beschut zitten. Nou, en dat is ook de omslag van het boek. Zie je ook allemaal groene blaadjes. En dus inderdaad die vink. Dat is trouwens een...
2: Goudvink.
0: Precies.
1: Goudvink.
0: Ja, mooi hoor.
1: Ja.
2: Heel
0: en
2: mooi.
0: Die andere, dat weet ik niet.
2: Dat is de koekoek.
0: Koekoek.
1: Koekoek.
0: Ja. Oh, dat is de koekoek.
2: Ja,
0: koekoek. Die komt. En allemaal priemende ogen van tussen de blaadjes.
2: Ja,
0: Schuilenvink.
2: Wow. Tussen de blaadjes.
0: Nou,
2: door.
0: Dus dan is de titel ook gelijk aan ons verteld hoe je eraan gekomen bent.
2: Ja.
0: Het boek. Ja, we gaan natuurlijk niet de clue vertellen.
2: Nee, we gaan niks verklappen.
0: Maar het is wel een heel erg mooi boek. Hoe lang heb je erover gedaan om dat te schrijven?
2: Dit boek heb ik precies een jaar over gedaan.
0: Zo.
2: Ja.
0: Maar het begon natuurlijk met van, wat ga ik eens op papier zetten? Hoe
2: ben je er eigenlijk toe gekomen? Er gaat een heel verhaal aan vooraf. Want als kind hield ik al van schrijven natuurlijk. Hè,
0: ja.
2: Dat gaat zo helemaal.

0: mee. Maar ik ben eigenlijk van gedichten. Dus met heel weinig woorden probeer ik veel te zeggen.
1: Ja.
0: Maar met een boek werkt dat niet. Want dan ben je op bladzijde 3 al uit, hè, met je boek. Ja. Dus ik dacht, het lijkt me ook eens een keer mooi om een boek te gaan schrijven, dat je met heel veel woorden ook wat kan vertellen.
1: Ja.
0: En toen ben ik ooit met een boek begonnen, en dat heb ik in 6 weken geschreven.
1: Zo.
0: Dat was heel snel.
1: Ja.
0: En toen kwam er iemand bij me, en die vrouw die kwam uit België, die vertaalde boeken, ze corrigeerde boeken.
1: Okay.
0: Zij werd ook per woord of per letter, geloof ik, betaald. Dus ze was een hele goeie. En die vond in
1: die
0: elke zin, die vond in elke zin, hoe klein ook, vond ze een paar fouten. Maar die zei wel heel wijs van, laat je nou niet ontmoedigen, begin nou gewoon met korte verhalen schrijven.
1: Ja.
0: En dat ben ik gaan doen. Ik ben samen met een vriendin op Facebook Beter Bekeken begonnen. En mijn vriendin maakte de foto's en ik ging korte verhalen erbij schrijven.
1: Ja.
0: Dat werkte hartstikke leuk. En toen dacht ik, nou, misschien kan ik nog wel een keer een boek schrijven. En toen ben ik met dat boek ben ik heel lang bezig geweest. Zo lang dat ik tussendoor ook steeds de clue een beetje kwijt was. En je schrijfstijl veranderde tussendoor, omdat ik die korte verhalen ging schrijven.
1: Ja.
0: En dat werd hem ook niet. En toen dacht ik van, en nu ga ik het nog een keer proberen. En dat is dit geworden.
1: Dit is het resultaat.
0: Ja, oefenen. Heel veel oefenen.
1: Heel veel oefenen. Ja. Maar goed, je moet je daar wel toch wel een soort van toe kunnen zetten.
0: Ja, maar dat is omdat het ongelooflijk leuk is.
1: Ja.
0: Het is zo leuk.
1: Ja. En je zit er ook helemaal bij te stralen.
2: Ja. Nou ja, wat is er zo leuk aan?
0: Nou ja, je creëert een nieuwe familie.
1: Ja.
0: Je creëert mensen, die maak je zelf in principe.
1: Ja, ja.
0: En die geef je karaktereigenschappen.
1: Mm-hmm.
0: Maar die komen tot leven.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik bedenk wat, maar die mensen bedenken ook wat voor mij. Want dan denk je op een gegeven moment, ja, maar dat gaat deze nooit zeggen. Of dat gaat die nooit doen. En elke avond als ik in bed lag, dan dacht ik van, wat gaat die of die morgen doen?
1: Oh,
0: dus
1: ja,
0: je hebt een hele familie om je heen. Ik moest er ook afscheid van nemen toen het boek af was.
1: Ja joh,
2: jeetje.
0: Dus ik ben direct weer met een nieuw boek begonnen.
1: Oh, je bent met een nieuw boek begonnen?
0: Ja.
1: Een ander, heel totaal ander
0: heel
1: boek?
0: Anders,
1: of,
0: ja? Totaal, ja, totaal anders.
2: Grappig, ja.
1: Maar, weet je, ik heb het nogmaals, ik heb het zelf niet gelezen, maar ik heb wel een familie van mij het laten lezen. En die zeggen al van, nou, het leest heel makkelijk.
0: Dat hoor ik heel veel.
1: Ja, het leest heel makkelijk. Het is heel goed geschreven.
0: Dat je het steeds door wil lezen.
1: Je begint en je wil niet meer ophouden.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Dat hoor ik heel vaak.
1: Want eens even kijken hoeveel bladzijden heeft hij. Pagina's moet ik zeggen. Hè? Bladzijde 371 zit ik al. Ja, dat is het end.
2: Al. 371.
1: Ja, nou, ga er maar lekker aan zitten.
0: Appeltje
2: nou,
0: eitje.
2: Boeken van de Witch zijn 600-700 af
1: nou,
2: en toe.
1: Oké, maar als je niet zo heel veel leest, dan is dat best wel een pil dit ook. Maar, nogmaals, je begint eraan en je wil niet meer ophouden.
0: Het schijnt heel makkelijk weg te lezen.
1: Ja, want het zuigt je gewoon.
0: Nou ja,
1: als
0: het zijn de
2: je wordt
0: geheimen.
2: Het boek ingezogen.
0: Je wordt erin, ja, dat zijn ook de geheimen die de hoofdrol spelen
1: ja,
0: in dit geval.
1: Vertel,
0: want er zijn natuurlijk wel heel veel mensen, maar het gaat om de geheimen.
1: Ja.
0: En die wil je natuurlijk weten.
1: Want mogen we wel vertellen dat het om een gezin gaat?
0: Jazeker.
1: Met een echtpaar met kinderen.
0: Ja, het is een echtpaar. Vier kinderen hebben ze. Ze komen een beetje uit een gegroeid milieu.
1: Ja.
0: En de kinderen zijn wel allemaal uit huis. Maar ieder familielid heeft een geheim.
1: Ja.
0: En niemand spreekt erover. Maar sommigen hebben de ander betrapt. Dus die weten wel wat. Maar dat vertellen ze ook niet. Dus alles speelt zich als het ware onder water af.
1: Ja.
2: Onder water?
0: He, dus dat je onder het niveau van, normaal zien we elkaar en dan praten we elkaar, maar daarachter liggen al die geheimen.
1: Ja,
0: dat is prachtig.
1: Prachtig. We gaan er zo even verder over praten, want we gaan toch nog even wat dieper op de materie in. We gaan eerst even naar een liedje luisteren.
0: Heerlijk.
1: Moet van de mensen ook blijven zijn. En dat is van Sherry-Ann met Read My Book.
0: Kijk.
1: We moeten dat boek gewoon lezen, Marcel, hè?
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, start hem in, Alexander. Read my book.

0: Nou, we gaan snel verder, want het is een heel spannend boek ook. Hè?
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Van
1: Marit van Dijk.
0: We hebben het er nu een beetje tijdens de muziek over gehad.
1: Ja.
0: Ik ga het toch ook lezen, hoor.
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Ja, jij ook.
1: Maar ik moet het ook gaan doen.
0: Maar Schuilenvink, nou, is dus jouw eerste debuutroman.
2: Ja.
0: En je bent alweer met een tweede boek bezig, vertelde je net.
2: Ja, zeker. Halverwege.
0: Maar even, hoe zeg je?
2: Halverwege ben
1: ik. Ze is al halverwege met schrijven, dus.
0: Ja, ja, ja. Want je hebt verteld, dit boek heeft een jaar in beslag genomen.
2: Deze gaat denk ik ietsje langer duren.
0: Mm. Oh ja?
2: Ja.
0: Is wat ingewikkelder.
2: En misschien
0: nog
2: wordt het ook weer heel wat anders.
0: Ja, zou maar zo kunnen.
2: Je weet het niet.
1: Interessant.
2: Je weet nooit waar de afslag de ene kant of de andere kant op gaat.
0: Maar wat ik zo bijzonder vond, wat je al zei, is dat je hebt dus dit gezin heb jij voor ogen gehad.
2: Ja.
0: En jij wordt s'avonds wel eens wakker, s'nachts.
2: Ja.
0: Van wat, ik denk, ja, dat zou maar. Je zit zo in dat boek, in dat gezin.
2: Nou, het is
0: het
2: je
0: is
2: familie.
0: Een fictief gezin.
2: Ja, het is een fictief gezin en toch bestaan ze voor je.
0: Ja.
2: En krijgen ze ook een eigen leven. Dat vind ik ook mooi. Dat is wat je fantasie doet.
0: Ja. Ja.
2: Want dat vind ik ook het leuke. We hebben 3 kleinkinderen en die vonden dat natuurlijk geweldig dat dit ontstaan is. En ik probeer ze ook mee te geven van juist je fantasie gebruiken. Dan kom je nog eens op plekken en gebeuren de dingen die je in het normale leven niet meemaakt.
0: Ja. We gaan er toch even een tipje van de sluier gaan we oplichten. We gaan verder niet heel erg diep erop in. Maar het gaat dus om een gezin.
2: Ja.
0: Een echtpaar.
2: Ja.
0: Ogenschijnlijk gelukkig getrouwd.
2: Dat waren ze. Ja. Ze begonnen heel gelukkig. Totdat er iets zich voordoet.
0: Mm-hmm.
2: En dat wat zich voordoet, dat grijpt terug op het verleden van de moeder van het gezin.
0: Ja.
2: En dat heeft met pesten te maken.
0: Pesten?
2: Nou ja, en pesten, dat weten jullie, is
1: dat
2: een
1: is
2: heel
1: vervelend.
2: Naar ding. Ja,
1: dat is
2: naar
1: ding. Ja.
2: Ja. Maar in principe hoor je daar overheen te groeien. Want ik denk dat we allemaal wel eens een beetje gepest zijn.
1: Ja, helaas. Ja.
2: Helaas. En, maar als je er niet overheen groeit, dan komt de wraak in zicht.
0: Ja.
2: En die wraak, dat wraak willen nemen,
0: ja,
2: dat heeft hele nare gevolgen.
0: Ja, ja.
2: En dat heeft voor het hele gezin hele nare gevolgen.
0: Hè? Ja. Er zijn 4 kinderen in dat gezin.
2: Zeker.
0: Zijn wel allemaal uit huis al.
2: Ja, volwassen.
0: Hun eigen leven. Ik lees iets

0: over de zoon, Victor. Die heeft een huisartsenpraktijk.
1: Dat klopt.
0: En die wordt daarin geconfronteerd met een stalker.
1: Ja, dat is een klein zijpad, maar dat is ook een beetje psychologisch verhaal. Een meisje die in de war is en ook door trauma uit het verleden. Want dat is natuurlijk waar het boek over gaat. We denken vaak dat mensen zomaar iets geks doen of per ongeluk of wat dan ook. Maar er ligt altijd een verhaal achter.
0: Ja, precies.
1: En ik vind het mooi om die verhalen te belichten en niet om een excuus voor gedrag te geven.
0: Ja, ja,
1: want dat hoeft geen excuus te zijn.
0: Ja.
1: Maar wel om af en toe begrip voor gedrag te geven.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Want dan hebben we het over de tweede dochter, Linde. Die heeft een onvervulde kinderwens. En die verzamelt dus ook op obsessieve wijze poppen.
1: Poppen, ja.
0: Ja, omdat...
1: Nou ja, zij wil toch graag die kinderen. En ook zij begon met een gelukkig huwelijk. Maar daar gebeurt weer iets natuurlijk. Want anders is het een heel saai boek.
2: Mm,
1: ja. En dan blijkt in één keer dat het plannetje wat ze hadden om dat gezin te stichten niet doorgaat. Want haar man wilde dat niet meer opeens.
0: Oh ja.
1: En dat heeft haar zo overhoop gehaald. Dat ze dacht van ja, ik moet toch iets om me heen verzamelen waar ik liefde voor voel. En daar is zij begonnen met die poppenverzameling.
0: Ja. Ja.
1: Met de eerste popje als kind had ze die. En nou, dat is behoorlijk uitgebreid.
0: Ja.
2: Nou. Kijk aan.
0: Oudste dochter Pleun, die zwijgt over iets wat haar jeugd diepgaand heeft bepaald. Ook intrigerend vind ik dat.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook nog een jongste zoon, Eddie. Die voelt zich een buitenstaander in het gezin en heeft sterk het gevoel dat er een web van leugens om hem heen is gesponnen.
2: Ja. Het is wel een bijzondere familie als je dat allemaal zo opleest.
1: Ja, aan de ene kant wel en aan de andere kant, ik zou je ze de kost geven.
0: Ja.
2: Ik ben wel heel benieuwd in het hele schrijfproces, hè? Hoe heb je op een gegeven moment die... Nou, ik noem dat altijd maar characters. Hoe heb je die op een gegeven moment bedacht?
1: Nou, dat is een beetje puzzelen.
2: Mm-hmm.
1: Want ik ben inmiddels 66. Nou, dan hoor je wel eens verhalen. Ik ben life coach van beroep.
2: Mm-hmm.
1: Hoor ik ook verhalen. Je kijkt televisie. Je kan met een heleboel stukjes klei weer een nieuw poppetje vormen.
0: Ja. Ja.
1: En dat, zo heb ik dat gedaan.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ik vind het
2: mooi.
0: Knap hoor, sowieso. Ja.
2: Ik zou het niet kunnen.
0: Nee. Maar dit is dus echt wel ook een spannend, onthullend en ingenieus opgebouwd verhaal.
1: Ja, want het grijpt uiteindelijk allemaal in elkaar.
0: Ja.
1: Er komt een moment dat iedereen bij elkaar is per ongeluk.
2: Mm-hmm.
1: Dat weet men ook niet van elkaar.
0: Oh nee.
1: En daar gebeurt iets waardoor al die geheimen in één klap naar buiten komen.
0: Ik vind het eigenlijk ook wel zoals we hier er nu over zitten te praten. En ik ga me er echt in verdiepen in dat boek.
2: Mm-hmm.
0: Ik vind het eigenlijk ook wel iets om daar een te verfilmen. Dat is een prachtige serie.
1: Nou,
0: voor op TV.
2: Zou verschillende partijen aangeschreven.
1: Wie weet gaan we dat nog eens doen.
0: Is dit een opstapje daarnaar?
1: Het zou wel heel leuk verfilmd kunnen worden. Want je gaat steeds wel van scène naar scène.
2: Mm-hmm.
1: Ja. En het is niet saai.
0: Nee,
2: dat kun je wel zeggen.
1: Er gebeurt heel veel. Normaal neem je een vriendin van mij. Ik heb een hele groep meelezers gehad.
0: Oh ja.
1: Die hun mening mochten geven van waar wordt het saai en waar kakt het in. En die zei wel, nou, je hebt wel eens boeken met 2 of 3 hoofdpersonen. Maar hier zijn het er heel veel. Dus elk mens heeft hier zijn eigen verhaal liggen.
2: Ja.
0: Elk personage.
1: En die volg je ook helemaal.
0: Ja. Geweldig. Nou, je hebt het zelf al verteld. Je bent inmiddels 66. Je hebt altijd gewerkt als live coach hier in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Ruim 25 jaar of zoiets.
1: Ja, vanaf 2001.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat zit natuurlijk ook allemaal nog in je hoofd.
1: Nou ja, dat zit wel in je hoofd. Ik vertel niks over mensen die bij mij zijn geweest.
2: Nee.
1: En het lijkt ook op niemand die bij mij is geweest.
2: Niet,
1: want
2: hoor.
1: Dat zou niet goed zijn.
2: Nee.
1: Maar dat zeg ik, je kijkt ook televisie. Je ziet televisieseries. Er zijn altijd... En kijk nu ook maar gewoon eens om je heen. En overal in de politiek of waar dan ook. Er zijn prachtige figuren.
0: Ja.
1: Waarvan je denkt, nou, dat moet bijna over de top zijn.
0: Ja.
1: En daar kun je over schrijven.
2: Ja.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd ook naar jouw tweede boek.
1: Ik ook. Ja, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar.
0: In jezelf, en het gaat misschien wat langer duren.
1: Nou ja, het wordt een heel ander soort boek. Want dat gaat meer over dat speelt zich af op een kasteel.
2: Mm.
1: En daar is een oude baron of een van middelbare leeftijd. En
0: kasteelheer.
1: Die denkt, ik moet nog toch wel eens een opvolger zien te vinden.
0: Oh ja.
1: Ja, en daar heb je toch een vrouw bij nodig. En daar begint dat verhaal.
0: Ja, dat wordt ook al heel spannend.
2: Dat kun je wel zeggen.
1: Ja, dat weet ik nog niet, maar dat hoop ik wel.
2: Ah.
1: Ja.

0: Vertel.
1: Nou, die koekoek speelt een rol. Het vogeltje zelf niet, maar waar het vogeltje voor staat, wel.
2: Hmm.
1: Koekoek.
2: Vertel eens.
1: Ja, dat is wel een beetje geheim.
2: Oh.
0: Ja, dat is geheim.
1: Dat is een geheim. En dat is ook een beetje een geheim wat door het hele boek heen gaat.
2: Ah, vandaar dat je het...
0: Dat boek moet gewoon gekocht worden. En ja, dan ga je gewoon zelf thuis lekker in lezen.
1: Je moet waar er lekker in wegkruipen. Het is vakantie bijna, het is bijna vaderdag.
0: Heerlijk.
1: Dus het is wel tijd voor lezen straks.
0: Mooi cadeau.
2: Ja. Ja.
0: Schuilenvink, geschreven door Marit van Dijk Boelhouwer. Te koop bij elke gerenommeerde boekhandel.
1: Ja, en ik wil Westra in het bijzonder noemen, want hij heeft mijn boekpresentatie gehad. En dat heeft hij top verzorgd. En die promoot mij als een malle.
0: Kijk, maar dat heb je wel nodig ook.
2: Ja,
1: dat heb je zeker nodig,
0: toch?
1: Want er wordt ongelooflijk veel geschreven.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Ik was al beduusd dat ik überhaupt door een uitgever werd aangeschreven.
0: Ja, uitgever Elixir.
1: Uit Friesland.
0: Ja.
1: Leeuwarden. Maar het schijnt dat de meeste boeken al ongelezen weer terug worden gestuurd met bedankt, u past niet in het fonds. Dus ik vond dit al wel heel bijzonder.
0: Top, toch?
1: Ja.
2: Ja.
0: En dit is jouw eerste boek?
1: Mijn eerste boek.
0: Nou, en je bent alweer met de tweede bezig, dus ik zie voor jou een hele fantastische...
1: Nou, er komt een carrière aan.
2: Ja, een mooie...
0: Heerlijk.
1: Vlak naar de AOW, zeg maar.
0: Mooie avond.
2: Vondenavond.
0: Toch? Ja. Hartstikke leuk. Hebben we alles even aangestipt, Marit?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, mensen moeten gewoon het boek gaan kopen.
1: Ik mag natuurlijk verder geen geheimen verklappen.
2: Nee,
0: dat
2: gaan we
0: niet doen. Ik ben helemaal nieuwsgierig geworden. En jij ook, hè? Jeroen en volgens mij Alexander ook wel. We zitten te popelen om uiteindelijk te weten te komen wat er allemaal plaats heeft gehad in dat gezin.
1: En wat die trauma's dan zijn.
0: Ja, precies.
2: Ben vooral benieuwd naar de koekoek.
0: De koekoek.
1: De koekoek heeft wel min of meer een hoofdrol.
2: Ja, dat dacht ik al. Ja.
0: Koekoek.
1: Daarom staat hij ook op de voorkant.
0: Ja,
2: slim.
0: Supermooi. Echt prachtig.
2: Ja, mooi cover ook.
0: Nou, uitgeverij Elixir, geschreven door Marit van Dijk Boelhouwer. Ja. Er gaat nog veel meer van jou volgen.
1: Kingma is de uitgeefster.
0: Ja. Hartstikke mooi. Ja. En is te koop bij Boekhandel Broekhuis.
1: En in principe overal, hoor.
0: Westra. Ja. En waar of je maar boeken kunt kopen. Ga hem gewoon lezen. Hartstikke leuk. Heel spannend. En je wordt erin gezogen in dat verhaal.
2: Hmm.
0: En dat is mooi.
2: Toch?
1: Ja, dat hoort een boek wel te doen.
0: Ja. Marit, dank je wel dat je wilde zijn.
1: Heel graag gedaan. En jullie bedankt.
0: Hou ons op de hoogte. Ja. En zeker van dat tweede boek wat eraan gaat komen.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, kom vooral terug.
0: Ja.
2: Met het tweede boek dan.
1: Dat ga ik zeker doen. Vind ik hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. En wij gaan nu een plaatje draaien. En dan gaan we ook zo langzamerhand het eerste uur van vanmiddag afsluiten.
2: Gaat toch weer hard, hè?
0: Gaat heel hard.
2: Jeetje,
0: maar dit heeft gewoon tijd nodig, hè?
2: Zeker.
0: Dat moet je goed onder de aandacht brengen van de luisteraars. Mm. Toch? Nou, Marit van Dijk Boelhouwer. Dus is een heel een nieuwe wereld is
1: een
0: er voor
1: wereld
0: je open gegaan.
1: Geheimen is daar te vinden.
2: Een wereld aan geheimen.
0: Dit houden we niet geheim.
2: Nee.
0: Dit moet gewoon
1: geventileerd worden. Wereldkundig worden gemaakt.
0: Ja. Wereldkundig.
1: Zeker.
0: En hou ons in de gaten.
2: Ja.
0: Er gaat gewoon een film van komen.
2: Of een serie.
0: Een leuke serie.
1: Leuke serie.
0: Een lekkere soapserie.
1: Een Netflix-serie.
0: Ja!
2: Oh, kijk aan.
0: Oh. Oké. Okay. Nou, luisteraars, we gaan eruit met... met Susie V. Geen idee wie het is, jij? Maar ze heeft een liedje geschreven, Peaches. Nou, dat gaat natuurlijk 371 bladzijden in dit boek. Schuilenvink, ik zou het gaan doen. Dus ik zeg tot straks na het nieuws van 3:00.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: naar de matinee met Hieke Goos.
1: En Jeroen Elser.
2: Klopt.
1: En
2: ook nog steeds.
1: In de techniekruimte.
2: Alexander Hoog.
1: Precies. En die heeft weer hele leuke muziek klaargezet voor het tweede uur.
2: Kun je wel zeggen.
1: Wat ik daar straks nog wilde vertellen is dat vandaag donderdag 4 juni... het is vandaag ook hier in Nederland de Nationale Overblijfdag.
2: Ach.
1: Ja, en die is in het leven geroepen in 2015.
2: Jeetje.
1: Ik wist het niet, hoor.
2: Nee, ik ook niet.
1: En wat ik ook niet wist is dat het vandaag ook in Nederland Nationale Opa en Oma Dag is.
2: Dat ook nog?
1: Ja.
2: Jeetje.
1: En weet je, ja,
2: wat een speciale dag toch?
1: Dat bestaat al sinds 2004. Ik heb het nooit geweten, hoor.
2: Nee, ik ook niet.
1: Maar dit is wel gewoon in het leven geroepen. Deze dag worden grootouders en overgrootouders een beetje in het zonnetje gezet.
2: Ah.
1: En het is ook voor opa en oma die om mysterieuze redenen... ook weer een beetje mystiek, hè? Om mysterieuze redenen niet meetellen...

0: op Moederdag, Vaderdag of de Dag van de Ouders. En die hebben dus nu op vandaag, 4 juni, hun eigen opa en oma dag.
1: Daar heb ik toch weer wat geleerd vandaag.
0: Dat bedoel ik, hè? Leerzaam hier, hoor, bij RTV Apeldoorn.
1: Kun je wel zeggen, ja.
0: Ik wou het zeggen. En in de Verenigde Staten doen ze dat meestal in het tweede weekend van september.
1: Huh? Ja?
0: Dan is het National Grandparents Day.
1: Ach.
0: Ja.
1: Ja.
0: En in Italië hebben ze dat ook, want dan worden opa en oma jaarlijks op 2 oktober geëerd.
1: Nou,
0: en die
1: ja.
0: dag heet dan Festa dei Nonni.
1: Ja. Er zit geen woord Spaans tussen.
0: Zeker niet. Italiano, hè? Espresso, ja. Espresso, espresso. Hou eens op, joh. We moeten het serieus houden. Nou,
1: hey.
0: Wat gaan we in tweede uur doen? Nou, we gaan straks praten met Joke Deenen. Zij is natuurlijk de dame van onder andere de Federatie Apeldoornse Turnverenigingen. Oftewel de FAT. Hè? En het gaat over de ATK Turnkampioenschappen. Die worden ook weer gehouden. Die staan weer voor de deur.
1: Mm-hmm.
0: En we gaan praten met Good Old Jan Kersenboom aan de telefoon.
1: Onze topper.
0: Onze toppert.
1: Ja.
0: En die heeft weer een heel leuk programma samengesteld. De komende dagen bij hem in het café. Ja.
1: Okay.
0: Begint vanavond volgens mij al. Nee, morgenavond. Morgenavond begint dat.
1: Dan barst het feest weer los.
0: Zo is dat. Hartstikke leuk. En nu barst het leven. Het barst het leven hier in de studio los met Hoylen. En die heeft gemaakt in, even kijken, 2022. In zijn Nederlandstalige periode.
1: Mm-hmm.
0: Ja, het liedje Het leven is te kort. Laat me gauw horen.

0: Leuk nummer.
1: Helemaal leuk.
0: Ambachten en muziek op Loens Schaapschiddersfeest.
2: Ah, dat is leuk, man.
0: Ja.
2: Ben ik een paar jaar geleden ben ik daar geweest.
0: Ben je daar ook geweest?
2: Ja, dat was hartstikke
0: Jeetje.
2: Leuk.
0: Nou dat is weer verder. Op zaterdag 6 juni wordt er in Loenen weer het jaarlijkse Schaapschiddersfeest gehouden. Bij herberg Den Eikenboom. Op deze centrale oude plek wordt de Veluwse heidenschappen uit de Loenenmark door een team van 15 schaapscheerders op traditionele wijze weer geschoren met de schaar.
2: Oh.
0: Ja, dat gaat altijd met de schaar.
2: Zo, daar krijg je blaren van, jongen.
0: Ja,
2: zo.
0: Dat kun je wel zeggen. De organisatie verwacht weer duizenden bezoekers. De schapen gaan samen met herder Arjan Daalhuizen en zijn honden. Die worden 's morgens om 8:30 opgewacht bij het wildrooster aan de Droefakkerweg. Daar kan je altijd gezellig meelopen. Heb ik ook eens wel eens gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Is hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Kan je ook heel leuk vertellen over de schapen. Dat is bij de Droefakkerweg bij de Loenenmark. En door duizenden muzikanten van de Boerenkapel. De plaggentrekstekkers. Stekkers. Staat die stekers, maar goed, Allah. Na een kleine rondgang.
2: Ja, maar ze steken ook plat plaggen.
0: Ja.
2: Ja, de plaggenstekers.
0: Ja.
2: Nou, ga verder.
0: Na een kleine rondgang door het dorp worden de schapen onder begeleiding van de herder en de honden natuurlijk in de kraal gedreven op het terrein van Den Eikenboom. Waarna om 9:00 het feest gaat losbarsten.
2: Nou, dat wordt een hartstikke mooi feest. Gezellig.
0: Kom gezellig langs.
2: Ja. Aanstaande zaterdag, hè?
0: Ja, zaterdag 6 juni.
2: Helemaal leuk. Gezellig.
0: Top.
2: Dank u. Wat gaan we nu doen?
0: We gaan nu luisteren naar een plaatje van Douwe Bob. De Nieuws uit 2015.
2: Zo, oudje alweer, hè? Douwe Bob.
0: Ja. Nou ja, het is meer recent als normaal.
2: Je mag hem instarten hoor, Alexander.

0: We gaan nu ook verder gewoon met de uitzending. Dat liedje dat houdt ineens abrupt op. Dat is toch ook weer niet leuk?
1: Nee,
0: goed,
1: dat kun je niet...
0: We gaan gewoon vrolijk verder, want Joke Deene zit hier tegenover ons. Welkom in de studio. Je moet wel even je microfoon...
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Joke. Hallo. Fijn. Nou, jij bent ook van alle markten thuis, hè? Ik heb het er straks al gezegd. Ja. En nu ben jij hier.

0: niet namens de Oranje Vereniging of Koningsdag of het Erfgoedplatform. Dat hebben we allemaal achter ons.
1: Ligt achter ons.
0: Groot succes geweest, kan ik wel zeggen, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja, zeker mooi. Leuk geweest. Ja.
0: Maar nu ben jij hier in de hoedanigheid van de turnkampioenschappen.
1: Ja.
0: Want daar ben je ook.
1: Apeldoornse turnkampioenschappen.
0: Dat bedoel ik.
1: Elk jaar weer opnieuw eigenlijk. Ja,
0: ja.
1: Leuk.
0: Is ook een hele organisatie.
1: Dat is ook een hele organisatie.
0: Ja.
1: Waar 6 gymnastiekverenigingen aan meedoen.
0: Ja.
1: En dan heb je natuurlijk KDO, de NTK, Novitas. En dan de kleinere verenigingen zoals de Kempers en Dio Uggelen en WSV Beekbergen. Zij doen allemaal mee. En ze zijn, ja, elk jaar is het weer een feestje.
0: Ja.
1: Elk jaar weer een feest.
0: Elk jaar komt dat weer terug.
1: Dan kunnen ze toch weer even, iedereen die zo zijn best gedaan heeft het hele jaar, die kunnen dan daar even schitteren.
0: Ja, die kunnen even laten zien van kijkers. Dat hebben wij elke week.
1: Want elke week hebben
0: elke
1: ze
0: week
1: natuurlijk gewoon
0: getraind.
1: Les, ja. En getraind. En
0: ja. Ja. Leuk toch?
1: Heel leuk.
0: Ja.
1: Leuk. Ja.
0: Het is aankomende zaterdag, 6 juni.
1: Ja, 6 juni in de FSG-hal.
0: In de FSG-hal aan de Laan van Westerdenk, is dat, hè?
1: Ja.
0: Leuk.
1: Nog steeds eigenlijk, ja.
0: Ja.
1: Dus daar gaat het weer gebeuren.
0: Je hebt het al eens eerder verteld. Er is hoop, grote hoop, dat er uiteindelijk eens een grote hal ergens anders gebouwd gaat worden.
1: Ja, en die komt er. Die
0: gaat
1: er.
0: Ja, die komt er wel.
1: Ja, zeker. Ja. En wij hopen eigenlijk al dat die daar staat in 2028.
0: Oh. Nou,
1: ik moet wel eerlijk zijn, de eerste steen moet nog gelegd worden.
0: Ja, dus. Maar als die eerste maar gelegd is, dan gaat het gewoon lekker gestaag door.
1: Dan
0: staat in 2028, staat die halder.
1: Staat die halder, ja. Hoe mooi zou dat zijn?
0: En waar komt die? Is dat al wel
1: op
0: bekend?
1: Op het terrein daar bij de Apeldoornse Boys.
0: Oké.
2: Okay. Ah, daar. Ja.
1: Daar is een voetbalveld en daar komt dus een sporthal en een turnhal.
0: Zo.
2: Kijk.
1: Dus dan wordt dat de eerste turnhal in Apeldoorn.
0: Helemaal jullie domicilie
1: en
0: dan.
1: En dus dat wordt natuurlijk geweldig.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Gaat ook speciaal onthullen. Ik zit al helemaal voor me.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Nou, maar zover is het dus nog niet.
1: Zover is
0: het
1: nog niet.
0: Nee,
1: voorlopig turnen ze in de FSG-hal.
0: En dat gaat
1: prima,
0: doen, toch?
1: Dat gaat goed. Ze zijn druk aan het oefenen.
0: Ja.
1: En elke week of ze komen een paar keer in de week zelfs. Want soms zijn ze ook op een zondag daar. Dus ze trainen echt heel veel.
0: Ja.
1: En ze proberen natuurlijk al het mogelijke uit zichzelf te
0: halen. Ja, natuurlijk.
1: En tegenwoordig zijn de heren ook vertegenwoordigd. Dus,
0: En
1: dat is een groepje wat je eigenlijk ziet groeien nu. En we hopen natuurlijk dat dat nog meer aantrekt. Want het is nog wel steeds zo dat de dames, de meisjes, die zijn in een grote meerderheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij hopen echt dat herenturnen ook aantrekt.
0: Ja. Nou, mooi.
1: Hoe leuk zou
0: toch?
1: Het zijn.
2: Hè? Ja, zeker.
1: Met die grote voorbeelden die we hebben. Hè?
0: Ja.
1: In Nederland.
0: Nou, die zijn er best.
1: Die zijn er heel veel.
0: En wij moeten gewoon ook.
2: Epke Zonderland natuurlijk.
1: Ja, Epke Zonderland. Hè? Die staat wel bij iedereen op zijn
2: netvlies.
1: Op zijn netvlies, ja.
0: Mooi hoor.
1: Ja.
0: Oké, aankomende zaterdag dus de turnkampioenschappen 2026.
1: Ja.
0: Vanuit het FSG-gebouw aan de Laan van Westerdenk. Dat is een mooie locatie.
2: Mm-hmm.
0: Daar heb ik ook heel wat voetenstappen staan. Mijn werkzame leven.
2: Oh.
0: Zat daar Wegener.
2: Ja,
0: joh. En die hal. Ik denk dat jullie in die voormalige drukhal stonden. De drukpersen en alles.
2: Okay.
0: En het rollenmagazijn. En dat is natuurlijk allemaal heel hoog.
1: Heel hoog, mm-hmm.
0: Ja. Daar heb ik heel wat voetstapjes staan. Ja, leuk.
2: Mm.
0: Maar mooi. Ja. Vertel, heb je al gezegd hoe laat het begint aankomende zaterdag?
1: Het is heel vroeg, hè?
0: Oh ja? Moet je weer heel vroeg je bed uit.
1: Het is eigenlijk, we proberen het altijd in één dag dat iedereen aan bod kan komen. Maar er zijn 4 wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is echt wel even aanpoten.
0: Ja.
1: Kijk, de eerste wedstrijd die begint al om 9:15.
0: Zo.
1: Maar je kan wel voorstellen, er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren in die hal van tevoren. Dus vrijdagavond beginnen ze eigenlijk al alles in te richten. En dat 's morgens gaan ze dan daarmee verder.
0: Mm-hmm.
1: En dan om 9:15 begint al de eerste wedstrijd.
2: Zo, 9:15 alweer.
1: Ja.
2: Dus dan moet je vroeg je bed uit.
1: Dus dan moet je vroeg naar bed. Of je
2: vroeg naar bed ook nog wel.
1: Vroeg naar bed.
2: Goed uitgerust te zijn. Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: Ja.
0: Fit en fruitig zijn. En fanatiek ook.
1: Ja.
0: toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Ja. Maar goed. Nou ja, de eerste wedstrijd die duurt zo tot

0: voor 11. Mm-hmm. En dan heb je nog een tweede wedstrijd. Die is, begint om 11:45 tot 2:30. Mm. En dan van 2:15 tot 4:30. En dan heb je nog van 5:15 tot 7:15.
1: Zo!
0: Dus het zijn
1: het is een lange dag.
0: Ja, 4 wedstrijden waar heel veel gebeurt. Maar ja, je wil al die kinderen toch, hè?
1: De kans geven.
0: De kans want geven.
2: Ja. Je zegt net van we beginnen om 9:15 tot 11:15.
0: En dan, ja, maar dan is er wel gelijk ook de prijsuitreiking. Oh, voor die groep. Ja, ja, want anders wordt het veel te laat. Ja. En moeten ze te lang wachten. Ja. Dus voor de na elke wedstrijdronde is ook de
2: wordt
0: prijs
2: het ook gelijk gewoon afgerond.
0: Ja, dan wordt het helemaal afgerond. Ja.
2: Prijsuitreiking.
0: Een mooie medaille en prijsuitreiking.
2: Leuk. Ja. Ja. Dan kunnen ze ook naar huis gaan als ze dat willen.
0: Als ze dat willen.
2: Misschien zijn ze wel doodop. Dat weet jij toch niet? Nee. Ja. Oké. Okay. Ja. Het is dus, hoe moet ik me dat voorstellen? Die wedstrijd 1, wat doet daar precies aan mee? Is dat dan ook in categorieën verdeeld?
0: Het zijn allemaal in categorieën verdeeld. En ook in leeftijden. Ja. En dat wordt natuurlijk onderling afgestemd. Hè? Je hebt 6 verenigingen. En van die 6 verenigingen zitten er zoveel in de eerste groep. Zoveel in de tweede, derde, vierde. Ja. En na de eerste wedstrijd. Ja, dan krijgen ze de medaille. Dus het is qua leeftijd is het eigenlijk, hè, zo moet je het eigenlijk wel zien, dat ze die oefeningen doen.
2: Ja. Ja. Nou, er zit natuurlijk ook een jury bij.
0: En dan heb je de jury, die moet natuurlijk helemaal goed jureren.
2: Zo, die moet ook voetbal
1: zijn belangrijk. Ja.
0: Je hebt natuurlijk een wedstrijdtafel waar natuurlijk ook het geluid zit. Hè? Je hebt natuurlijk ook altijd iemand die alles een beetje aan elkaar praat. En ook aangeeft van wie is er nu aan de beurt. En nu is ze op de lange mat bijvoorbeeld. Hè? Of daar is er iemand bezig. Ja. En dan moet er weer een muziekje gedraaid worden. Ja. Voor op die lange mat. Hè? Ja. Dat degene zijn oefening kan doen.
2: Ja.
0: En op de toestellen gaat dat ondertussen gewoon door.
2: Ja, dat vind ik altijd knap. Ik zie wel eens natuurlijk beelden op televisie. Ja. Van internationale wedstrijden en zo. Ik vind het knap. Dat loopt allemaal zo mooi. Ja. In elkaar vloeit dat over. Hè?
1: Ja. Het gaat van de een naar de ander.
2: Ja, precies. Ja. Je ziet een heleboel.
1: Ze had het mooi geregeld.
2: Ja. Maar goed, je hebt het al verteld. De deelnemende verenigingen zijn dus de BSV Beekbergen, Dio Uggelen, de Campers uit Loenen.
1: Kijk,
2: moet jou bekend zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: KDO Apeldoorn, GV Novitas en NTK Apeldoorn. Die doen dus allemaal mee aan die turnkampioenschap aanstaande zaterdag.
1: Dat is een heel lijstje.
0: Ja.
2: En natuurlijk in die categorie. Dus ik denk dat er wel een heleboel dan qua aantal.
0: Qua aantallen zijn het gewoon.
2: Kun je dat noemen? Hoeveel dat er zijn die daar dan hun acte de présence gaan geven?
1: Acte de présence.
2: Vind je die mooi?
0: Ja, dat
1: vind ik heel chic vooral.
0: Ik heb het niet zo op mijn netvlies. Het gaat een aantal totaal.
1: Niet.
0: Maar als ik zie dat er bij de eerste wedstrijd 4-9. Ja, zeg maar 4x4, 4x5. Dus dat is 20. Wedstrijd 1.
2: Ja.
0: Heb je op de tweede groep, hè, op de baan 2.
2: Ja.
0: Heb je er nog eens zoiets van 20, 25. Ja. Dan heb je op baan 3, heb je daar, dat zijn dan de heren.
2: Ja.
0: Een aparte groep natuurlijk. Hè, maar dat is een andere groep. Dat zijn er dan weer, kijk, 16. 16 heren.
2: 16 heren,
1: zo.
2: Netjes.
1: Nou, dat is nog een heel aantal, toch?
0: Ja, dat is een groot aantal.
2: Wat leuk, joh.
0: En ik weet nog wel dat we daar geen wedstrijden hadden, hè, voor de jongens. Maar nu wel dus.
2: Ja, leuk hoor.
1: Ja.
0: En je ziet gewoon die uitbreiding ook komen. Hè.
2: Ja.
0: Dat is zo leuk.
2: Maar juist ook door die wedstrijden, dat stimuleert ook weer anderen die daar dan misschien naartoe komen om te kijken.
0: Ja. Ja.
1: Nou, en die willen dan ook meedoen,
0: dat
1: bedoel ik.
0: Meedoen.
1: Ja. Ja, niet mij aankijken, want
2: ik
1: doe niet mee.
0: Nee, maar je hebt natuurlijk ook wel zusjes of broertjes die aan het kijken zijn. En die denken, hé.
2: Ja. Ja.
0: He, die zien ineens dat er ook dat herenturende zo in volle gang is.
2: Dus ja, dat is leuk.
1: Nee, ik heb wel vaak bij mijn nichtje gekeken.
2: Oh ja?
1: Die deed heel hoog turnen en, op 1K's en noem het maar op. Maar die is op een gegeven moment meegestopt, helaas. Ja.
2: Ja, op een bepaalde leeftijd krijg je andere interesses. Of
0: dan gebeurt het
2: sowieso. Ook, maar die kleintjes vind ik altijd zo aandoenlijk om te zien. Hè? Dat hebben jullie dan ook, die kleintjes.
0: Leuk,
2: ja.
0: Dus dat is wedstrijd 1. Dus zeg maar 20, 40. Ja, zo, we zitten al aardig tegen de...
2: Ik zie trouwens die heren, om daar even op terug te komen... dat heren turnen, die gaan turnen op 4 toestellen.
0: Ja.
2: Het rek, de brug. Paard, voltige.
0: Ja.
2: En de ringen.
0: Ja.
1: Poel.
2: Nou, dat is toch, ik vind het
1: een
2: knap.
1: Hoop toestellen.
0: Ja, dus dat, dat heb je ook. Dat roleert dus ook, hè?
2: Mm. Ja. En er, er zijn twee soorten titels waar ze om kunnen strijden.
0: Ja.
2: De meerkamp kampioen. Hè, ja. Dan krijg je, dat gaat om het totaal aantal punten over de vierkamp. Mm. Dus dan doe je dus...
0: Dat doe je
2: in
0: met
2: mijn...
0: z'n vieren.
2: Ja,
1: met z'n vieren. Vieren, ja.
2: En het toestelkampioen. Dus je kan uitblinken op bijvoorbeeld dat paard.
0: Ja.
2: Of het rek. Ik zie hem al hangen. Of de brug.
0: De brug.
2: Vind ik altijd zo imposant. Ja,
1: ja,
2: mooi.
1: Kun je wel zeggen. Ja.
2: Daar kun je dus toestelkampioen worden.
0: Ja.
2: In die categorie.
1: Leuk.
2: Ja, leuk.
0: En dan heb leuk, je natuurlijk leuk, ook bij de dames. Hè?
2: Ja, bij de
0: dus
2: dames.
0: De lange mat er nog bij. Ja, je hebt eigenlijk zoveel onderdelen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hmm. De lange mat, is dat dan de vloer?
0: Of dat is de vloer, hè?
2: Oh ja.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is een, in die FSG-hal. Dat is geen losse vloer, maar dat is een vaste vloer.
2: Mm-hmm.
0: Een heel groot vierkant. Dus ze kunnen alle kanten op. Hè. Ze kunnen diagonaal, ze kunnen horizontaal, verticaal.
1: Oh ja, allerlei soorten vormen.
0: Dus ze kunnen echt een hele mooie, mooie vloeroefening daar neerzetten.
2: Ja, mooi.
1: Ja,
2: ja. Ja, dat vind ik altijd prachtig om te zien ook.
1: Zeer imposant.
2: Dat zie ik mezelf nooit doen. Maar dat ze dan met zo'n aanloop en dan een salto maken.
1: Ja, ja.
2: Ik denk, nou jongens, kom op. Een ratslag.
1: Een ratslag.
2: Ik was daar nooit zo goed in vroeger.
0: Handstand en flikken.
2: Jij wel, hè?
0: Ik heb het vroeger al wel gedaan.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ah.
0: En ik heb zelf ook nog wel les gegeven daarin.
2: Oh ja?
0: Ik ben ooit, maar ja, toen woonde ik nog in Limburg. Dat was niet hier in Apeldoorn. Maar daar ben ik ooit begonnen. En toen heb ik daar ook les gegeven, ook aan kleuters en kinderen, alle leeftijden.
2: Hm.
0: Maar dan had je ook alle toestellen. Had je, ja, het is gewoon leuk. Ja. Ja. Ook het lesgeven, hè, dat moet ook in je zitten, hoor. Daar moet je
1: zeker
0: een passie voor hebben.
2: Ja, precies.
1: Dat kan niet iedereen.
0: Want, want ik vind het ook altijd, en dat wordt wel eens vergeten, het valt en staat met zo'n leiding die daarvoor staat.
2: Klopt. Die moeten enthousiast,
1: moet het ook een beetje
0: enthousiast zijn.
1: Stimuleren.
0: En die brengt eigenlijk al die kinderen naar een hoger niveau.
1: En je moet het een beetje aanvoelen. Wie heeft
0: aanvoelen.
1: Dat nodig? Wie heeft dat nodig?
2: Ja, ja. Precies.
1: Ja, stimuleren ook heel belangrijk. Ja. Motiveren.
0: Ja.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, wat moeten we nog meer vertellen over de turnkampioenschappen?
0: Nou, wat dat iedereen komt kijken. Hè?
2: Ja,
1: dat is het allerbelangrijkste natuurlijk.
0: Ja.
1: Kom kijken vooral.
0: Ik zal nog eens even kijken, hoor. Want die tweede wedstrijd bijvoorbeeld...
2: Ja, vertel eens. Die is om even kijken. Wat zei je net? Om 11:45?
0: Dat zijn er ook al 4 keer 5, 6. Dus dat is ook al een aardige groep.
2: Ja.
0: Ja, het zijn echt veel groepen dit keer, hoor.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ga je het wel redden dan? In
0: groot
2: dat
0: groot aantal mensen die meedoen. Als ik hier eens even tel, dat is 30... Nou, dus je zit zo op bijna 60, hè? In zo'n wedstrijd.
2: Ja.
0: En dat is veel, hoor. Dat
1: 60.
0: Veel. Want die moeten ook allemaal gejureerd worden, hè?
2: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk bij andere toestellen... Je probeert altijd 2 juryleden per toestel te
2: ook
0: hebben.
2: Ook nog.
0: Dus,
2: er zit een hele batterij dan achter die tafel.
0: Die zitten achter die... Ja.
2: Of hoe doen ze dat?
0: Nou,
2: nee, staan
0: ze
2: in het veld?
0: Ze zitten bij de toestel.
2: Oh, ja.
0: Dus je hebt bijvoorbeeld bij de evenwichtsbalk, daar heb je een tafeltje staan. Daar zitten 2 juryleden. En bij de evenwichtsbalk en bij de sprong. En bij de mat natuurlijk ook.
2: Mm-hmm.
0: Maar daar zitten, je hebt zeker 2 per toestel, zeg maar. Dus 8 juryleden nodig. En dat moet natuurlijk allemaal naar die wedstrijdtafel.
2: Ja.
0: Want dan komen die scores binnen. En die scores moeten verwerkt worden.
2: Ja.
0: In een computer.
2: Ja.
0: Ja, om het,
1: klopt.
0: Al die scores daar neer te zetten. En dan een eindtotaal te krijgen.
2: Ja.
1: Goh.
0: En dan weet je
1: pas. Het is een heel werkje.
0: Wie daar gewonnen heeft.
2: Ja. Ja.
1: Het is een heel werkje
0: dus
1: om te doen.
0: Dus er zit een heel team daarachter. Wat het allemaal dan moet doen om het te verwerken. Ja.
2: Daar komt een hoop bij kijken. Daar sta je ook buiten staan, maar helemaal niet zo bij stil.
1: Een hoop bij kijken.
2: Nee. Ja.
0: Ja,
2: daar komt een hoop bij kijken, ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En die juryleden zijn natuurlijk helemaal gepokt en gemazeld in die turnwereld.
0: Ja, in de turnwereld. Ja.
2: Die turnen zelf misschien ook nog wel? Of hebben
0: die turnen
2: dat...
0: zelf ook, maar die hebben dus ook de opleidingen gedaan.
2: Ja,
1: ook de opleiding. Ah.
0: En dat is wel een voordeel. En
2: want waar moet je op letten?
0: Zeker ook een voordeel als je dan zelf geturnd hebt. Want je weet dan ook hoe zo'n meisje daar staat, hè, op dat moment.
1: Hoe je dat moet inschatten.
0: En hoe je dat moet inschatten.
2: Ja. Dus, gaat natuurlijk ook best wel eens wat fout.
0: En er gaat heel vaak wat fout.
2: Mm.
0: Neem nou zo'n toestel als de evenwichtsbalk.
2: Nou.
0: Je kan het wel 100 keer in de zaal doen. En het gaat vlekkeloos.
1: Ja.
0: En dan sta je op zo'n wedstrijd.

0: En dan...
1: Ja, maar dan komt er toch iets van spanning bij in, hè? Dus,
0: er
1: zitten mensen allemaal naar me te kijken.
0: Ja.
1: Best wel eng ook, misschien. Ja. En helemaal als het de eerste keer is voor zo'n kind.
2: Ja. Ja. Op dat moment.
1: Want hoe breed is die evenwichtsbalk? Is maar smal, hè?
0: Nou, die is 10, 12 centimeter.
2: Nou,
1: oké.
2: Dat is niet veel.
1: Het zegt het al.
2: 10, 12 centimeter.
1: Evenwichtsbalk.
2: Ja, je moet je evenwicht bewaren op zo'n balk.
0: Misschien 15, hoor. Ik weet het niet helemaal zeker, maar zo is die wel. Ja. Ja. Dus
1: leuk.
0: Je moet er wel voor.
2: Een evenwichtskunstenaar.
1: Maar net wat je zegt, Joke.
0: Wat ze allemaal daarop doen, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik
0: niet alleen die houding en beweging en even een mooi netjes
1: springen.
0: Lopen. Maar ze springen en ze zijn ook nog wel die echt. Echt proberen een mooie. Hoe moet ik het nou zeggen?
1: Nou, zeg het eens.
0: Een mooie salto bij wijze van spreken erachteraf te maken.
2: Ja. Oh ja, dat.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus je moet een onderdeel van de vloer wat je dan gebruikt op de balk. En dat je dat dan nog daarop laat zien. Ja.
1: Ik vind het eng. Ik vind het sowieso allemaal eng. Ja. Ja. Maar inderdaad, maar er komt heel veel, sowieso een goed evenwicht.
0: Ja. Ja,
1: en je hebt er natuurlijk heel erg op getraind. Maar toch, net wat je zegt, het kan 100 keer goed gaan.
0: Ja.
1: En juist op dat moment dat je moet presteren, door wat voor omstandigheid dan ook, kan het ineens dat je eraf valt of dat het even misgaat. Ja, dat is toch sneu, hè?
0: Ja, dat is sneu.
1: Ach, jongens. Maar goed, er zijn andere...
0: Maar goed, er gaan er ook heel veel goed, hè?
1: Ja, daarom.
0: Er zijn er ook een heleboel bij die het echt zo in de vingers hebben.
1: Ja.
0: Ja. Dus we gaan ervan uit dat ze allemaal... scoren en dat allemaal
1: wordt
0: zo
1: vast
0: goed mogelijk.
1: Een prachtige dag aankomende
2: topdag,
1: zaterdag.
0: Ja.
1: 6 juni.
0: 6 juni.
1: In het FSG-gebouw aan de Laan van Westerdenk.
0: Ja.
1: Ja. De turnkampioenschappen, de Apeldoornse turnkampioenschappen.
0: Ja.
1: Met 4 tijdschema's. Vanaf 9:15 al.
0: Ja.
1: En de laatste die eindigt om 7:15. Ga er gewoon met z'n allen lekker naartoe.
0: Ja.
1: Want na elke wedstrijd is dan ook direct de prijsuitreiking.
0: Ja.
1: En er zijn verschillende groepen.
0: Er zijn verschillende groepen, dus je kan eigenlijk
1: leeftijdsgroepen.
0: Zeggen, hè, als je zegt, nou, ik ga eerst... als je zelf zegt, van, nou, ik heb ook wat jonge kinderen. Hè,
1: mm-hmm.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou... Er is misschien wel iemand die zegt, nou, ik zou best op turnen willen. Nou, kom dan kijken. En kijk dan een beetje van die leeftijdsgroep, hè. Van, wanneer zou je het beste kunnen aanschuiven? Dan, als je jong bent, zou ik zeker in de ochtend gaan.
1: Ja.
0: En als je wat ouder bent, ga je in de middag.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Nou, Joke, leuk. Ik wens je een super dag komende zaterdag.
0: Dank je wel. Ja.
1: En blijf gewoon je verhaal doen hier bij ons. Het is altijd interessant.
0: Het is ook heel leuk.
1: En ik wens je een super dag, zaterdag. Apeldoornse turnkampioenschappen in het FSG-gebouw. Aan de Laan van Westerdenk.
0: Ik ben benieuwd of RTV Apeldoorn nog even langs.
1: Nou, we kunnen het even oor fluisteren van Theo als hij een gaatje heeft.
0: Theo, die is altijd.
2: Theo, als je luistert.
0: Hij is heel vaak van de partij.
1: Zo is dat.
0: Dus
1: komt vast goed.
0: Gaan we hem zien.
1: Nou, je hebt hier in ieder geval goed je verhaal kunnen doen.
0: Ja.
1: Luisteraars, u bent van harte welkom. Het is gratis toegankelijk voor iedereen.
0: Niet gratis. Niet gratis.
1: Oh jeetje.
0: Vanaf 12 jaar.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Nee, dat is...
1: kinderen gratis toegang.
0: €5.
1: Ja,
2: dat is nog een schappelijke prijs.
0: Het is ook om de kosten te dekken.
2: Ja, logisch.
0: Is natuurlijk
1: je hebt net al verteld dat er heel veel bij komt kijken.
0: Er komt zoveel bij kijken.
1: Dus dat moet allemaal ingehuurd worden. En maar je hebt wel een fantastische sportieve dag.
0: Ja.
1: Aankomende zaterdag.
0: Ja. En voor de kinderen is het gratis.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Helemaal.
1: Oké. Apeldoornse turnkampioenschappen. Ga er gewoon gezellig naartoe. FSG-gebouw aan de Laan van Westerdenk. Begint al om 9:15. Dus het is wel een vroegertje voor heel velen.
0: Ja.
1: Maar zeg je van nou, is dat te vroeg? Dan ga je gewoon wat later.
0: Ja.
1: Is een website, denk ik, hè, waar het ook allemaal op staat.
0: Op de verenigings, van de verenigingen zelf. Ja, de Apeldoornse turnkampioens hebben zelf niet echt een eigen website.
1: Nee.
0: Maar er wordt wel reclame voor gemaakt.
1: Ja.
0: En we hebben natuurlijk al die gymnastiekverenigingen zitten op Instagram. Hè?
1: Ja, precies.
2: Instagram,
0: en op Facebook.
1: Ja.
0: En kijk daar in ieder geval naar, want daar zal het in ieder geval staan.
1: Nou, dus, super.
0: En wij doen het nu, hè?
1: Zo is dat, hè?
0: Bij RTV Apeldoorn.
2: Gaan we maken een reclame.
1: Zo is dat.
2: Ja.
1: Nou, nogmaals, dankjewel voor
0: dank.
1: Nu.
0: En jullie dank.
1: Succes. En
2: hey,
1: we spreken elkaar weer. Goed, we gaan luisteren nu naar de Jacksons. De Jacksons 5. Met Shake Your Body. Want we moeten gewoon lekker blijven bewegen. Ja, toch?
2: Uiteraard.
1: Lekker een beetje up-tempo nummer.
2: Ja, is goed.

0: The Jacksons. Ja. En dat is natuurlijk Shake Your Body. Helemaal mooi uitgezocht door Alexander. Sloot mooi aan op het verhaal van Joke. Ja. Over die Apeldoornse turnkampioenschappen.
1: Dat is een prachtig verhaal.
0: En de Jackson 5. Hè? Want dat is natuurlijk fantastisch. Dit komt uit, even kijken. Ik heb geen idee. Het is al super oud. Dat weet ik wel. Shake Your Body. Even kijken. Ja, 1979. Waar hebben we het over? Is wat, hè?
1: Lang, lang geleden.
0: Ja. Goed. Jij hebt iets, want we hebben ook een... heel slim. We hadden natuurlijk in het nieuws... hadden wij het toch wel plotseling overlijden van...
1: Margriet Hermans.
0: Precies.
1: Gisteren. Ja, heftig. Ja. Op 72-jarige leeftijd overleden.
0: Is toch ook geen leeftijd.
1: Aan een zeer agressieve vorm van kanker.
0: Ja.
1: En wie kent Margriet Hermans niet?
0: Ja, haar liedjes zeker wel.
1: Haar liedjes, we gaan er straks eentje laten draaien. Zometeen, daar ben ik erg benieuwd naar.
0: Ja.
1: Maar even vertellende. Ja, Margriet Hermans is natuurlijk heel erg bekend. Televisie, nummers gezongen, ook bij de beste zangers.
0: Mm-hmm.
1: Vooral in Vlaanderen erg bekend.
0: Ja.
1: En gewoon heel erg belangrijk geweest op tv, radio. Zangeres geweest. En ik denk een voorbeeld voor velen.
0: Ja.
1: Kunnen we wel zeggen.
0: Ze was ook echt een Belg, hè?
1: Ja, dat kon je wel echt goed horen.
0: Ja, Belgische zangeres. TV-presentatrice was ze ook.
1: TV-presentatrice is ze geweest.
0: Politica. En lerares. Ook nog.
1: Nou.
0: Ja, joh.
1: Zangeres, heb je al genoemd? In één.
0: Ja, precies.
1: Dus
0: 3 juni overleden, gisteren.
1: Ja,
0: dus.
1: Gisteren, klopt.
0: Heel zielig. Maar goed, ze heeft mooie liedjes nagelaten.
1: Ja, en we gaan er nu naar eentje luisteren.
0: Ja, en volgens mij staat ook dat een van de bekendste liedjes staat klaar.
1: Ja, daar ben ik erg benieuwd naar. Margriet Hermans met alle mooie mannen zijn zo lelijk.
0: Ja,
1: ja?
0: Zo. Nou, sluit ik mee aan. Nee, ja. Draai maar. Draai maar. Alle mooie mannen zijn
1: jij
0: lelijk.
1: Durft.
0: Ja.

0: hebben.
1: Ja, triest eigenlijk, hè? Gisteren overleden. Oeh. Ze heeft er eigenlijk zelf voor gekozen. Want ja, wat ik hier ook lees is dat ze een heel kort ziekbed heeft gehad.
0: Mm.
1: Een bijzondere vorm, een zeldzame vorm van kanker.
0: Ja.
1: Waarvoor slechts beperkte behandelingsopties waren. En ze bracht de afgelopen weken samen met haar familieleden door. En koos dus uiteindelijk voor euthanasie.
0: Ja.
1: Nou, deze dame die heeft een heel bewogen leven. Hè? Heel,
0: kun je wel zeggen.
1: Ja, creatief.
0: Wat
1: was
0: ik al zei, 5-6 rollen in één leven gehad.
1: Zo is dus, dat zeg.
0: Maar jij zei Frans en Engels lerares.
1: Ja, dat was ze.
0: Politica.
1: En in de jaren 80 begon ze aan de weg te timmeren als zangeres.
0: Ja.
1: Nou, dit was een van haar hits. Alle mooie mannen zijn zo lelijk, als ik ja, je zie. En ze had ook nog een liedje met een vriend.
0: En vergeet vooral het nummer Jacqueline niet.
1: Ja.
0: Dat is ook een hele toppe van de geweest.
1: Dus daar gaan we de komende tijd nog wel eens even wat van draaien.
0: Ja.
1: Maar het wordt nu tijd om met Jan Kersenboom te praten. Want die staat natuurlijk bij hem daar in de zaak.
0: Mm-hmm.
1: Met zijn telefoon in het oor. Ja, toch?
2: Ja, klopt ergens.
1: Dag Jan, welkom in de uitzending. Hoi. Hoor. Ja, fijn hè, dat wij weer even met elkaar kunnen babbelen. Want je hebt weer een heel leuk programma samengesteld voor de komende dagen.
2: Ja.
1: En we beginnen daar morgenavond mee, vrijdag 5 juni. En dan heb jij een The Back to You.
2: Back to You, ja. Dus een nieuw beentje.
1: Ja, een nieuw beentje, hè?
2: Ja,
1: die zijn
2: ik heb 2023
1: zijn ze begonnen.
2: Ja.
1: En ja. Back to You, dat is geboren uit het popproject Kladbek in Arnhem. Kladbek.
2: Ja.
1: Gladbek.
2: Gladbek Arnhem moet je dan zeggen.
1: Gladbek Arnhem. Oh ja, vooral dat Arnhem.
0: Arnhem.
1: Gladbek. Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, dat zijn 5 herintredende muzikanten. Ze hebben elkaar niet eerder gekend, maar werden gewoon bij elkaar in de studio gezet.
0: Oh?
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, natuurlijk kan dat.
2: En dat klinkt er vanaf de eerste noot.
1: Precies.
2: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, dat is wel heel uniek.
0: Dat is zeker uniek.
1: Ja. Maar die staan dus bij jou morgenavond op het podium.
2: Ja.
1: Begint om 10:00?
2: Dat begint om 10:00, ja.
1: En de toegang is gratis?
2: Ja, zeker.
1: En ja, wat kunnen we eigenlijk van die gasten verwachten? Wat voor soort muziek brengen ze?
2: Nou, het is een 6-man-formatie, dat is ook wel bijzonder.
1: Ja.
2: Maar ik heb een nieuw podium, dus dat is geen enkel probleem.
1: Ja, nee, het podium, dat is fantastisch. Prachtig. Volop ruimte voor iedereen. Dus, dat wordt gewoon een heel gezellige avond bij jou.
2: Ja.
1: Hè?
2: Maar ik zie helemaal niet staan wat ze doen.
1: Nee.
2: Precies.
1: Nee, ze zijn, even kijken, ze hebben een aanstekelijk enthousiasme. Oh, en ze brengen dus iconische en minder bekende rock, blues en popnummers ten gehoor.
2: Kijk.
1: En dan moet je toch ook denken aan het repertoire van Anouk, Status Quo, Bryan Adams, Tina Turner, Bette Midler. Het gaat alle kanten op trouwens.
0: Het gaat echt alle kanten op.
1: Robin Ford. Nona, had ik Golden Earring al genoemd?
0: Nee.
1: Nee, nou, die ook.
0: De Golden dus, Earring zelf, zo.
1: Ja, maar ook minder bekende pareltjes van bijvoorbeeld Danielle en Nicole.
2: Danielle en Nicole.
1: Ja. Ja. Nou, dus dat wordt heel gezellig. Morgenavond bij jou.
0: Ja,
1: ja, helemaal
2: ja,
1: leuk.
2: Ja, denk ik ook.
1: Ja. Oké, okay, gaan we naar zaterdag 6 juni. Dan heb jij Shake the Snake.
2: Ja.
1: Nou, die gasten, die ken ik wel een beetje. Dat is ook wel echt een hele leuke band. Een beetje stevig ook, hè?
2: Met Harold Wind, ja.
1: Ja, Harold Wind. En
2: Ray Oosterijk zit
1: ja,
2: er in.
1: Die heeft zo'n bijzondere uitstraling, hè. Lijkt een beetje op ZZ Top, vind ik altijd. Met die prachtige, imposante baard. Ja, nee, jij lacht, maar het is heel leuk.
0: Ja, ik lach dat je het mooi uitbeeldt.
1: Ja, ze is super aardig.
2: Hij kan ook lekker bassen.
1: Ja, supergoed bassen. Ja,
0: ja,
1: ja, hij speelt ook in meerdere formaties. En dan gaat hij ook wel
0: het land
1: wereld
0: in?
1: Over.
0: Oh, de wereld
1: ja,
0: zelfs.
1: Ja, joh. Hij zit ook wel eens in Oostenrijk en weet ik waar allemaal.
0: Oh, internationaal dus.
1: Juist.
0: Zo.
1: Ja. Maar, even kijken. Wat zei ik net? 6 juni, hè? Zijn ze bij jou?
2: Ja.
1: En dat,
2: zaterdag.
1: Zaterdag, 6 juni.

0: Begint ook om 10:00.
1: Ja.
0: En de toegang is vrij.
1: Yes.
0: En dan hebben ze hier geschreven: take a deep breath and enjoy till the last minute.

0: Alice, wat is het?
1: Leuke band.
0: Een leuke band?
1: Ja.
0: Maar wat brengen ze dan? Ja. Blues.
1: Ja, onze live muziek. Live muziek was en is blijft een sensatie, staat hier.
0: Oh joh. Nou,
1: ja.
0: Lekker. Het zijn drie muzikanten, hè?
1: Ja.
0: Albert Kok, die verzorgt de vocalen en al het gitaarwerk. Tony Frans, die legt met zijn basgitaar het fundament. En Rob Heren, die slaat het allemaal op zijn drums bij elkaar.
1: Ja, zo is dat.
0: En die mannen die... Ja, zeg maar.
1: Hij groot zijn aan Joe Bonamassa, Walter Trout.
0: Heerlijk.
1: Kenny Wayne Shepherd. Ja. Dat gaan ze allemaal doen.
0: Heerlijk. The Cream komt ook nog voorbij. Crosby, ja. Still, Nash & Young. Nou, ja. Dat wordt genieten. Daar, zondag bij jou
1: zo
0: in
1: is dat.
0: Café. Begint om 4:00, zoals altijd op zondag, hè?
1: Ja.
0: En de toegang is ook weer vrij.
1: Ja, inderdaad.
0: Leuk. Nou, dat wordt weer een mooi weekend.
1: Laten we hopen dat het een mooi weekend wordt.
0: Ja, nee, dit doet natuurlijk gaan we erop hopen. Daar gaan
2: komt
0: we gewoon
2: goed
0: vanuit. En muziek maakt altijd blij. Hmm. En gezellig. Ja, toch?
1: Ja.
0: Muziek
1: geeft
2: mensen.
0: Zo is dat. Helemaal goed.
1: Maar ik had vrijdag en zaterdag, het was heel rustig hier.
0: Oh ja?
1: En zondag was het heel druk.
0: Ja, maar toen had je...
1: Het kan wel.
0: Cuba Social Club had jij op zondag,
1: ja,
0: toch?
1: Klopt, ja.
0: Ik heb daar filmpjes van voorbij zien komen. Nou, ze hebben daar nog net niet de tent afgebroken. Met z'n allen. Hè? Werd ook heerlijk gedanst. Salsa gedanst en alles. Ja, leuk.
1: Ja,
2: heb je meegedaan?
0: Nee.
1: Ik heb niet meegedaan.
2: Nee, ik vroeg aan Nieke.
0: Nee. Ik ook niet. Nee.
1: Heb jij ook niet meegedaan?
0: Nee, joh. Nee, ik was er helemaal niet. Ik had andere dingen te doen. Oh. Maar ik heb het wel gezien. Het was heel gezellig. Goede sfeer. Ja, dan komt Peter Vroon met zijn camera. En die zet dan prachtige dingen. Zet die klaar.
1: Ja,
0: fantastisch.
1: Die,
0: Mooi hoor.
1: Ja,
0: Jan, dat was het voor nu, hè?
1: Dat was het, meid.
0: Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Eens gelijk.
0: En tot volgende week.
1: Joi.
0: De groetjes, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag Jan. Doei doei.
1: Hoi.
0: We gaan luisteren nu naar een liedje van James. Oh, nee. Amos Milburn. Please, Mr. Johnson. Toch een beetje in de bluesy stijl.
2: Ja.
0: Ja. Helemaal gezellig. Oh, dat is wel weer een oudje. We gaan even kijken hoe oud. Dat kan ik zo niet beoordelen, maar het is wel oud.

0: is Mr. Johnson van Amos Milburn. Die komt uit 1953, kon je ook wel horen. Prachtig nummer. We gaan nog eens meer van die oude platen draaien, toch?
1: Maar echte
0: muziek. Het zit er alweer op.
1: Ja,
0: het
1: gaat snel, hè? Jeetje.
0: Alexander, dank je wel voor de muziek en de techniek. Jij ook, Jeroen. Was gezellig weer. We hebben leuke gasten gehad. En blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Apeldoorn. Mooie programma's ook weer. Ik zou zeggen van blijf gezond.
1: Dat is heel belangrijk. Genieten.
0: Er zijn heel veel mooie dingen te doen. Zo
1: blijf gezond.
0: Ja, heel veel dingen te doen. En we gaan eruit met James Brown. Met Papa's Got a Brand New Bag.
1: Uit welk jaar?
0: Dat weet ik niet. Heb ik nog niet gezocht. Nee, ik heb er geen tijd voor gehad. Maar ik zou zeggen, nogmaals, blijf gewoon gezond. Blijf ons volgen. En wij zijn er gewoon volgende week donderdag
1: tot volgende
0: weer.
1: Week, luisteraars.
0: En gewoon, leuke programma's. En stuur een mailtje naar redactie@rtv-abelen.nl. Voor als je ook een keer wil uitgenodigd worden hier in een van de programma's.
1: Superleuk.
0: Tot de volgende keer, hè, allemaal. Dag allemaal. Doei, doei.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait.

0: finali.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke

0: Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is 055.

0: maar naar rechts, want hier zijn we er weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond.
2: Goedenavond, hallo.
1: Hoe hoor jij jezelf?
2: Heel erg goed.
1: Ja, ik hoor mezelf met een vertraging en ik vind het nu al mega irritant. Dus ik ga eerst mijn koptelefoon afzetten, kijk of ik het uit kan krijgen.
2: Ja. Er wordt even technisch gesnuffeld.
1: Ja, vraag me niet waarom het zo is, maar ik vind het heel naar dit.
2: Ja, ik hoor jou wel heel erg goed. Ik denk de luisteraars ook wel thuis.
1: Nou, dat is fijn. Maar dan, ja, dit is waardeloos, ouwe hoeren, zeg. Wat een grap.
2: Maar goed dat je er bent.
1: Ja, ik ben ook blij dat je er bent. Ik ben minder blij dat ik mezelf een half seconde vertraging
2: En
1: dan
2: zit er met de andere microfoon.
1: Ik heb geen idee.
2: Want daar hebben we Lian.
3: Ja.
2: Hallo, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Welkom.
3: Ja, hi.
1: Ik weer. Ga eens kijken of ik dit kan fixen zometeen.
2: Liam van de BBB.
3: Ja. Nog steeds lijsttrekker. Ja, niet in de raad gekomen. Dus.
2: Nou ja, daar horen we zometeen denk ik wel even.
3: Ja,
2: wat
3: meer zeker.
2: Over.
3: Zeker.
2: Wat
1: zal ik eerst maar even muziek aanzetten?
2: Ja, doe maar. Wat ga je draaien?
1: Ik ben helemaal gek van mezelf hier.
2: Ja, nee, snap ik.
1: We begonnen met Timbaland met The Way I Are. En ik ga verder met EPA van Becky G.

0: Becky G met EPA.
1: IPA.
0: Ik hoor mezelf nog steeds hier lekker dubbel over mijn koptelefoon, over speakers.
2: Hij heeft toch Theo wat verkeerd gedaan?
1: Hou je wel van een IPA'tje? Op den duur?
0: Dit is EPA.
1: Oh, EPA. Oh.
0: Niet als IPA, als in je biersoort, zeg maar. Dat niet. Ja, dat.
1: Ik voel me weer dom.
0: Ja, heb je vaak last van?
2: De verwarring is geloof
1: ik. Misschien.
0: Ik ga hier wat achtergrondmuziek aanzetten. Ik vind het echt niet erg om bij de radio je eigen stem terug te horen. Weet je, ik zit al lang genoeg bij de omroep. En ik heb ook echt wel eigen shows teruggeluisterd. Om dus te luisteren van, joh, waar kun je eventueel op verbeteren.
1: Mm-hmm.
0: En om mijn eigen stem terug te horen heb ik geen moeite mee. Ik heb redelijk een beeld van, dat zul jij misschien hebben, Liam. De eerste keer dat je hier bij de radio kwam, dat je je eigen stem over je koptelefoon hoort misschien. Of over speaker. Dat je echt denkt van, klinkt mijn stem zo?
2: Ja, ik had het dus inderdaad ook bij het debat heel erg. Als ik dan debatten had in aanloop naar de verkiezingen, was het ook van, Je hoort dan die stem galmen door zo'n gebouw heen, of door zo'n hal heen. En dan denk je, oh ja, ja, dat is. Maar daar raak je inderdaad heel snel aan gewend.
0: Ja, maar nu praat ik dus en hoor je dus echt een halve seconde later, hoor je jezelf hetzelfde zeggen.
2: Ja, dat is irritant.
0: Dat is heel irritant. Maar ja, weet je, daar doe je niet heel veel aan. Maar ja, ik probeer het te negeren. Ik ga kijken of ik dit zo meteen kan fixen.
2: Ja, dat is wel lastig.
0: Maar hoe was jullie dag, jongens?
1: Ja, lekker rustig. Een beetje voorbereid voor vanavond.
0: Wat is er vanavond?
1: Oh ja, ga ik nog even lekker met vrienden nog naar Nederland zelf te kijken.
2: Oh ja, dat is ook vanavond, hè? Ja. De uitzaaiwedstrijd.
1: Ja. Ja, ja.
2: Tegen Algerije?
1: Ja, klopt, klopt. En toevallig, doordat ik ook bij gemeente Apeldoorn werk in de catering, hadden we nog heel veel oranje gebak over. Want ze hadden een soort van oranje themafeest, noem het maar op, voor het personeel. Met levend tafelvoetbal. Gemeentelocatie Zuid. En ze hadden nog wat over. En toen zeiden ze tegen mij, oh hey Piet, jij gaat natuurlijk met je vrienden Nederland zelf wel kijken. Oh, hier, neem lekker mee. Deel lekker uit. Nou, dus ik heb een beetje een leuk idee gehad.
0: Is niks mee? Waar heb je dat nu? Waarom is er ons hier niks?
1: Is in de koele kast bij mij thuis.
2: Ja, had je toch even mee kunnen nemen.
1: Sharing is caring.
2: Ja. Nee, ik had, maar Algerije, volgens mij moeten ze volgende week nog tegen Oezbekistan of zo.
1: In New York, ja.
2: Ja, ze hebben echt de beste landen van de wereld uitgekozen om tegen te oefenen.
1: Nou, Algerije is wel wat beter geworden in de afgelopen jaren. Okay, die willen ook wel winnen, denk ik, vanavond.
2: Ja, je moet sowieso, denk ik, winnen. Om in ieder geval weer even dat Nederland denkt van, goh, misschien lukt het wel. Ja, weet je, we moeten allemaal weer denken dat we het WK winnen. Of hem echt gaan winnen. Nou, die kans is natuurlijk heel klein, maar we moeten allemaal weer het idee hebben dat.
0: Maar blijven jullie ook echt op voor alle wedstrijden dan? Of hoe?
1: Alle wedstrijden niet, nee. Maar het Nederlands elftal natuurlijk wel.
2: Ja, dus jij gaat om 1:00 s'nachts kijken, die donderdag of vrijdag?
1: Ja, ja, ik heb ook al vrijgevraagd zelfs. Dus,
2: heb je ook de Heineken pyjama? Heb je dat gehoord? Die hebben de juichpyjama.
1: Ja, heb ik gehoord. Ding, ja. Oh, een mooi dingetje.
2: Ja,
1: dat is ook de badjas van de AH. Dus,
2: kun je meteen daarna weer bedden.
1: Ja, ik heb wel de juichsjaal al gekocht.
2: Oh ja.
1: Die heb ik aan mijn plafond gehangen. Ja. En als je dan daar nog inknijpt in dat sjaaltje, dan hoor je nog olé, olé, olé, olé.
2: Ja, ik hoorde ook dat ze de Oranje Rotonde, want dat kon natuurlijk met vanwege die protesten.
1: Ja,
2: die,
1: graag goed dat je het over hebt.
2: En die noodverordening kon dat niet. En die is vanavond is die noodverordening ingetrokken en heeft die groep laten weten dat ze inderdaad van de week gaan beginnen met versieren. Dus
1: nou,
2: dat is een positief
1: toch nieuws. Ja, ik heb ook weer van een collega gehoord.
0: Of zouden ze weer gaan protesteren op het stuk, denk je?
2: Ja, ze zijn nog aan het protesteren.
0: Ja, maar dan wordt het toch ook weer anders, of niet?
2: Nou ja, ik denk, kijk, de protesten zijn niet meer zo hevig als eerder.
0: Nee, oké, dat snap ik.
2: Dus je ziet nu wel dat ze, daarom is die noodverordening ook ingetrokken, zag ik op de stentor melden dat, omdat er dus vredig geprotesteerd wordt. Nou, die mensen zijn er ook ingekomen. Het waren wel andere mensen dan dat de burgemeester van tevoren verteld heeft. Maar ja, dat krijg je altijd. Maar je ziet dus nu wel dat die noodverordening eraf is, wat dus betekent dat de Oranje Rotonde versierd kan worden. Maar ja, ik vraag me ook af, als die wedstrijden om 1:00 s'nachts zijn, nou, dan is die om 3:00 af. Stel, je wint van Japan. Ga je dan om 3:00 s'nachts een feest lopen vieren op die rotonde? Ik weet niet of daar de buurt zo blijven wordt van na de afgelopen weken, maar
1: Nee.
0: Het is weer wat anders natuurlijk, hè. Maar ik snap inderdaad je punt dat je denkt van, word je daar vrolijk van, dat tijdstip? Ik denk het niet.
2: Nee, ja, ik vind het echt, kijk, dat WK in Amerika, dat is nu al een soort prestige ding. Want waarom is het allemaal zo laat? Dat is en de tijdsverschil, maar ook gewoon omdat er voor mij 65 landen meedoen. Het grootste WK ooit.
1: Ook dat en verschillende tijdzones natuurlijk.
2: Ja, dus binnen Amerika heb je nog die verschillende tijdzones. Terwijl ik denk, jongens, het is wel echt een mega groot prestige. Had het iets meer geconcentreerd? Nou, je weet, voetbal is in Europa en Nou, Brazilië ook wel, maar vooral in Europa is het een van de grootste sporten.
1: Ja, wereldsport.
2: Kun je toch wel een beetje kijken van, goh, hoe plannen we dat in? Want het is ook gewoon natuurlijk, het is straks natuurlijk één groot Trumpfeest. Trump die gaat overal waar die kan, gaat hij even staan klappen. Dus dat is natuurlijk wel...
1: Maar op zich zitten wij wel qua tijden goed voor het Nederlands elftal, redelijk. Maar voor mij, voor de Marokkaanse fans, is het veel minder. Die hebben echt, echt klote tijd.
2: Ja, je hebt er nog 3 uur s'nachts al speeltijd.
1: Ja, hebben wij gelukkig niet.
2: Nee,
1: nog niet. Ja,
2: die krijgen we ook niet. Ze hadden volgens mij gekeken, de ronde verder was ook weer een keer 1 uur.
1: Ook 1 uur.
2: Maar voor mij 3 uur is, gaan wij niet krijgen. En daarna wordt het steeds, voor mij is de finale dus uiteindelijk om 9 uur 's avonds.
1: Ja, voor mij vanaf de kwartfinales, ik heb even gespiekt, dat het dan weer voor ons relatief leuk wordt.
2: Ja, sowieso is het leuk, hè. Een WK is altijd leuk.
1: Ja.
2: Dan kun je ook, volgens mij beginnen ze al om de eerste, waarom 6 uur dacht ik al, of om 7 uur beginnen de eerste wedstrijden al op de dag. Dus kun je gewoon lekker s'avonds dat een beetje aanzetten, een beetje volgen. En dan krijg je allemaal van dat soort niet zeggende landen eerst tegen elkaar soms. En dan, ja.
1: Maar even een snelle vraag, waar gaan jullie kijken?
0: Niet.
1: Niet?
0: Ik heb helemaal niks meer eigenlijk.
2: Hoezo niet?
0: Ja, ik heb het niks met voetbal. Het is niet mijn ding.
2: Nou, oké.
0: Okay. Ja, dus dat eigenlijk.
1: Maar Leon, mag ga je kijken?
2: Ja, volgens mij is het al de tijd een beetje 's avonds en zo 's nachts. En dus ik ga vooral denk ik nu thuis kijken. Maar ik vind het ook wel leuk. Ik heb natuurlijk de afgelopen week had ook wel eens ergens op een plein gekeken of wat dan ook. Of de Europa League finale toen met Ajax. Maar Manchester United heb ik op het Museumplein bekeken. Mm. Dat is wel gaaf natuurlijk om mee te maken. Ja. Maar ja, het is om die tijdstippen.
1: Nederland-Zweden, 7 uur in de avond.
2: Ja, dat zou nog eventueel kunnen. Maar er zijn niet veel, er mag niet meer, hè, die grote viewing parties.
1: Zuur.
0: Ja, ja, zometeen meer? Anders wordt het een lulprogramma.
1: Ja. Snap je.
2: Dan krijgen we dat weer.
0: My Love, Route 49. Samen met Jessica.

0: My Love. Route 49. Samen met Jess Glyn.
1: My Love.
0: My Love.
1: Yeah, maar geen love voor voetbal.
0: Nee, voetbal heb ik dus echt helemaal niks mee. Dat, het zal aan mij liggen, maar dat...
1: Maar de Formule 1 wedstrijden dan? Ga je daar wel even gewoon lekker voor zitten?
0: Ja, Formule 1 vind ik wel tof op zich. Maar daar ga ik dus ook niet echt meer voor zitten.
2: Nee, nee, ik ook niet. Nee, dat had ik het seizoen dat Max dus toen voor het eerst won. Toen heb ik daar echt alles gekeken, ook die wedstrijd. Maar sindsdien, ja, omdat toen was het ook minder spannend of zo. Ik had vooral dat ene seizoen dat ik dacht van, oh, nu is het gaaf. Toen keek ik ook voor
0: dat
2: de
0: echt, echt zo naast elkaar aan het racen waren. En dat je,
2: ja, dat echt steeds spannend was. De ene keer linksaf, de andere keer rechtsaf. Ja.
1: Terwijl in Apeldoorn nog best wel wat wordt georganiseerd op leuke locaties waar men massaal even Formule 1 kijkt. Ik noem Mansion 24, Ozzy en de trap.
2: Nou, dat weet jij dus. Dat weet ik dus niet.
1: Oh, oké. Nou ja. Daarom dat ik het even vroeg aan jullie.
2: Ja, nee. Dat, nee. Ja. Maar voetbal krijg je vaak wel van die mensen die zeggen, ja, voetbal boeit me niks. Maar dan, het brengt toch samen vaak.

0: En hopelijk nog een leuke afterparty op de rotonde.
1: Ja.
0: Maar Robin, jij gaat ook niet met naar de afterparty op de rotonde als we winnen.
2: Nee, eigenlijk ook niet. Of ik moet er in de buurt zijn. Ik denk van, nou, ik ga eens even kijken. Maar
0: ben je

0: protest wel mogen of niet mogen. En dan bij zo'n viering wel. Dus je gaat nog meer van dat gezeik krijgen, denk ik.
1: Ja, maar dat is toch met veel meer dingen. Dat je met dat gezeik en al zit.
0: Natuurlijk. Ja, je moet alles vergunning. Alles moet tegenwoordig plat gereguleerd zijn.
1: Ik heb toen... is ook wel een grappig verhaal. Ik heb met mijn vorige auto... Wat deed ik dat ook? Ja, nu ook nog steeds was foto's maken. Dan ga ik echt staan, show later op. En dan gewoon een leuke avond of zo. Met een maat van die fotograaf maak ik wat foto's. Toch altijd leuk om, als je een beetje autoliefhebber bent, te hebben.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Toen zeiden wij met de vorige auto nog... Eigenlijk wil ik hem een keer bij het station hebben staan daar. Bij het stationsgebied met dat reizend zand, dat kunstwerk.
0: Wat steeds kapot is. En dan weer doet en dan weer kapot is.
1: Maar nu doet hij het wel weer.
0: Ja, hij doet het weer, ja. Geld aan mijn zee. Ga door.
1: Ja. Dus ik moet eigenlijk nog weer een keer daar staan met de huidige auto.
2: Je bedoelt die neonletters bij het station, bedoel je dat?
1: Ja, die lampjes die dan zo bewegen.
0: Ja,
1: alles.
0: Je wilde met de auto op het plein gaan staan daar.
1: Ja, okay, dat mag dus niet. Nee, want dat is voetgangersgebied.
0: Ja.
1: Dus we hebben met de vorige auto, heeft die maat van je vergunning aangevraagd.
0: Oh.
1: En die is goedgekeurd.
2: Oh.
1: Maar dat verwacht bleek dus, want toen we al begint stonden met de auto uit, kwam dus een motoragent, die kwam langs rijden, chagrijnig agent by the way. En die stond dan zo van, ja, wel bijzondere plekje jullie staan. Ik zei, ja, maar we hebben een vergunning. En die man die zag echt zo van, oh, jammer. Ja, zo stond hij daar.
2: Leuke anekdote, love it.
1: Stonden we in de kou, dus die maat van mij begon dat woord natuurlijk met die agent. Ik had de auto net verzet. Ik zei, joh, is het niet mee gekoud op de motor zo? Het ouwe, ik denk, nou, weet je, moet een beetje luchtig houden dit. Hij zei, ja, maakt dat voor jou niet uit. Ik denk, oh, oké, dit is dus hoe de stemming is. Maakt niet uit. Maar dat bleek dus, die vergunning die wij hadden om dus daar die foto's te maken. Met de vergunning die we hadden, hadden we dat hele stationsgebied af mogen sluiten. Dat daar dus geen enkele auto meer had mogen rijden. Zodat wij daar foto's hadden mogen staan maken. Zo uitgebreid hebben wij die vergunning gekregen.
2: Zo.
0: Nou. Ja, maar dat, soms kunnen ze wel dingen toestaan dat je denkt van, hoe kan dit nou? Wij hebben dat tijdens de campagne ook gehad. We hadden van die spandoeken op, van die paaltjes. Dus er was gewoon zo'n spandoek, hadden we twee van die paaltjes ingeslagen en een lat aan de bovenkant.
2: Ja.
0: Die hebben wij in de ring van de maten, hebben wij die gewoon langs de weg mogen zetten. Hebben we gewoon een vergunning voor aangevraagd gekregen.
2: Okay.
0: Nou, dat verwacht je niet. Gewoon de openbare ruimte gewoon in de grond timmeren en neerzetten.
1: Oh. Ja, mooi toch?
0: Dus soms als je vergunning aanvraagt, kan er wel wat. Maar je moet vaak wel tegenwoordig alles reguleren. Zie je in in Amsterdam was dat toch, met dat festival. Dat festival werd op de dag afgelast. Omdat omdat de vergunning niet rond was. Dus zo bedoel ik, dan kun je alles klaar hebben staan. Maar dan is het soms ook niet mogelijk. Dus dat is natuurlijk ook wel heel wisselend.
2: Ja.
0: Daarin.
1: Altijd bijzonder.
0: Ja.
1: Hey, ik heb weer wat muziek gevonden.
2: Check.
1: En dan heb je dus ook nummers die je soms echt veel bestaat dit ook nog.
2: We krijgen een oude gouden.
1: Ik ga hem aanzetten.
2: Ja.
1: En ik ben benieuwd of je dit nog herkent.
0: Herinnert u zich deze nog?

0: Morrie Kanté met Jekke Jekke. Ja.
1: Jekke Jekke. Lekker Jekke zomers.
0: Jekke. Ja, toch? Ja.
2: Wel een beetje hetzelfde, hè? Het is de hele tijd hetzelfde stukje.
0: Ja. Als je dan een nummer wil horen dat iets meer afwijkend is. En dit kwam ik ook nog weer tegen. Ook uit, zoals wat, ja. Ik heb sowieso wat muziek vandaag die iets ouder is. Ik vind het ook wel wat hebben of zo.
2: Word je nostalgisch?
0: Misschien een beetje.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld deze, The Wanted met Chasing the Sun. Dit kennen we wel, denk ik.
1: Zeker weten.
0: Maar dat is ook niet heel recent. Dus.
1: Ja, 15 jaar terug, 12 jaar terug, I guess. Een verblinde gok.
0: Zoek maar op.
1: Komt goed.

0: Wanted.
1: Chasing the Sun.
2: Precies.
1: The Wanted.
2: Ja, ik ben ook wel op zoek naar de zon, moet ik zeggen. Maar
1: nummer komt trouwens uit 2012. Uitgebracht 17 april dat jaar.
2: Okay.
1: En ook nog een leuk feitje over dit nummer. Het is ook gebruikt voor Ice Age Continental Drift. Maar de derde film van de Ice Age Raids. Dus,
2: misschien dat ik het daar dan ook wel van ken. Wie weet.
1: Wie weet.
2: Ik heb er zometeen nog eentje voor je. En dan ben ik benieuwd of je die ook...
1: Ja, maar laten we ons lekker verrassen, joh. De hele uitzending. Zo. Mijn lens die gaat even verkeerd.
2: Oh, dat is minder.
1: Ja.
2: Die zag je niet aankomen. Ja, sorry. Ja. Ik ga je wat tijd geven. Dit is een nummer dat... De titel klopt niet met de duur van het nummer.
1: Song 2.
2: Nee. Nou, 4 Minutes van Madonna samen met Justin Timberlake. Maar het duurt maar 3 minuten 10. Dus 3 minuten 10 genieten van 4 Minutes.
1: Dit is wel een lekker, hoor. Heupjes los.
2: Hij is wel lekker.

0: melden. Madonna gaat ook nog performen tijdens de halftime show van het WK, van de WK-finale.
1: Nice.
0: Met BTS uit Zuid-Korea en Shakira. De moeder van alle WK-hits.
1: Nice.
0: Dus het wordt ook de eerste keer dat we een halftime show krijgen tijdens een WK-finale. Ik ben er geen fan van. Ik denk, menig voetballen is mwah. Maar goed, het is in Amerika. Je moet ook een beetje die cultuur ontarmen. Dus.
2: En je krijgt ook nog drinkpauzes, hè? Dat elke wedstrijd, ongeacht het weer, een drinkpauze van 3 minuten. Omdat ze dan tussendoor reclame kunnen uitzenden. Oprecht. Dat is de reden.
0: Zoals Johan Cruijff altijd zei, elk nadeel heb ook weer zijn voordeel. Kan de trainer ook even last minute even spreken.
2: Eens, maar het is toch wel...
0: Dat heeft in 2014 ook gewerkt tijdens de drinkpauzes.
2: Maar het wordt wel echt heel Amerikaans op die manier.
0: Ja.
1: Zal ik me anders vertellen? Maar?
0: Graag.
1: Ik zit een stukje te lezen. En ik denk hier eigenlijk bij van... Eindelijk iemand die gewoon... zijn verantwoordelijkheid neemt.
2: Oh.
1: Ja, want wat heb je... Je hebt vast wel dingen, zaken voorbij horen komen... dat iemand veroordeeld wordt voor een rechter. Daar zit er een topadvocaat bij. Ja. En die
2: ik weet wie je bedoelt.
1: Die probeert zo helemaal zo vrij mogelijk te spreken.
2: Ja.
1: Hier heb je dus de jonge Daniel R., 20... die tegenover 3 rechters zit en de officier van justitie... voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk vlakbij Apeldoorn. Ongeluk is al gebeurd en alles. Ja. De stoel naast hem blijft leeg. Er zit geen advocaat.
2: Ja.
1: Dus hij krijgt de vraag, een stukje tekst staat er dan. U heeft geen advocaat. Aan het begin van de zitting merkt een van de rechters op... dat het R. alleen in het verdachtebankje zit. Dat klopt, antwoordt hij. Helemaal alleen is hij niet. Zijn moeder zit op de publieke tribune. De rechter vraagt, u weet zeker dat u dit zonder advocaat wil doen... Ja, antwoordt R. Nou, dan komen we er zo meteen wel even terug, antwoordt de rechter nog. Eerst wordt R van de officier van justitie, waarvan hij verdacht wordt. De 20er wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeluk op 16 juli vorig jaar. Dat gebeurde bij Beter Broekland, een buurtschap bij Apeldoorn.
0: Ja.
1: Op die zomeravond rijdt R op de Beemteweg. Het is al donker. Hij heeft wat gegeten om de kameraden en zijn vriendin thuis afgezet. Wanneer hij op het viaduct over de A50 rijdt, gaat het mis. Wat is daar gebeurd, vraagt de rechter aan hem. Hij zei, ik ben heel dom geweest, zegt hij. Ik reed te hard en was bezig met mijn telefoon. Hij spreekt over een jaagweg, een plek waar je veel te snel te hard rijdt. Na de remproeven die de politie uitgevoerd heeft... stelt vast dat hij destijds 94 km per uur heeft gereden, waar 60 mocht. Even belangrijk, er zijn geen alcohol of drugs in het spel. Hij zegt, ik reed op het viaduct en zag de fietser te laat... en probeerde nog uit te wijken en te remmen, zonder resultaat. Hij botste frontaal op een jongen. Direct belt hij de politie... 45 seconden daarvoor had hij nog een Snapchat verstuurd. Het slachtoffer vecht voor zijn leven na een reanimatie. Wordt 1,5 week in kunstmatig coma gehouden. En daarna verblijft hij 3 weken op een revalidatiekliniek. Hij loopt hersenschade en schedelletsel op. Mogelijk ook blijvend. Nou, aantal botbreuken. Godzijdank was iemand in de buurt die na het ongeluk eerst hulp kon verlenen... zegt zijn moeder in een slachtofferverklaring. De woorden maken diepe indruk op er, zegt hij. Als ik hoor wat hem allemaal ontnomen heb, doet me dat wel zeer. Ik kan 1 ding beloven dat ik dit nooit weer zal gebeuren. En het spijt me heel erg. Dan komt weer die vraag naar waarmee de zitting ook begon. Dit keer is de officier van justitie die hem stelt. Waarom heeft u geen advocaat? Hij antwoordt kort en bondig. Omdat ik me schuldig voel. Ik ben fout geweest en moet op de blaren zitten. En dan kan dat zonder advocaat, vind ik. Een korte stilte volgt. En dan doet de officier van justitie wat normaal gesproken nooit gebeurd is. Verduidelijk ze. Ik ga geen gevangenisstraf eisen. Dan weet u dat alvast. Maar ik vind... even kijken, dan gaat er dus wat dingen verder op. De officier van justitie vindt dus ook dat ze streng moet zijn. 94 km per uur is erg snel. Met die snelheid kan iemand ook overlijden. En er zat nog op een telefoon. Het slachtoffer mag van geluk spreken dat hij nog leeft. Zijn leven is 1 klap veranderd. De officier van justitie eist een maximale taakstraf van 240 uur... Ook moet R 2 jaar zijn rijbewijs inleveren van 1 jaar voorwaardelijk. Wat vindt u van de eis, vraagt de rechter. R haalt zijn schouders op en zegt, terecht. Ik vind de straf wel goed. Ik vind dit dus echt een voorbeeld. Ja, en normaal zou ik niet zo lang hierover doorgaan. Maar ik vind het echt een voorbeeld. Ik denk, zouden meer mensen maar gewoon zo hun verantwoordelijkheid nemen?
2: Nou ja, kijk, het is een heel heftig verhaal. En ik ken het artikel ook helemaal gelezen. En kijk, dat jij dus... zo bewust ben. Kijk, waar is strafrecht in Nederland voor? Dat is om te voorkomen dat jij iets nog een keer doet. Of dat jij een gevaar vormt voor de samenleving.
1: Klopt.
2: Dus ja, in principe zou je een celstraf opstaan. Maar deze man gaat dit echt nooit meer doen. Want hij zegt gewoon, ja, ik heb het gedaan. Sorry, is mijn fout.
0: Had ik niet moeten doen. Zitten, ja.
2: Ja, straf heb ik verdiend. Ja. En Dit is ook het beste wat je kunt doen in deze situatie. Maar ja, wat is het Nederlands strafrecht? Jij bent onschuldig totdat bewezen is dat jij schuldig bent. Dus ja, daarom klimmen mensen vaak hoog in die boom van ik heb het niet gedaan. Want dan moet iemand anders maar bewijzen dat het zo is. Maar ik vind dit wel heel dapper en stoer. En ik denk ook als je ooit weer... Nou, stel die man moet ooit een baan hebben of iets. En die kan zeggen, hey, dit was ik. Het spreekt wel heel erg voor je. Natuurlijk heb jij een fout gedaan, maar dat doet iedereen in zijn leven.
1: Tuurlijk, iedereen maakt fouten, maar dat is de manier hoe je ermee omgaat, hoe je het oplost. Ja. Even pakken een heel simpel voorbeeld. Topcriminelen die... nou, wie had je bijvoorbeeld...
2: Takkie.
1: Bijvoorbeeld, er zijn al weet ik hoeveel advocaten op geweest.
2: Ja.
1: Allemaal worden ze weer eraf gehaald en gewisseld en alles. Wist je bijvoorbeeld, dat is ook een leuk feitje... Het is niet strafbaar om te ontsnappen uit de gevangenis.
2: Nee, klopt. Het is ook niet strafverzwarend.
0: Hoe dan? Leg dat uit. Hoe is dat niet strafbaar?
2: Dat is gewoon, dat mag jij doen.
1: Je vrijheid wordt ontnomen. En dat mag in principe ook niet helemaal, volgens mij.
2: Nee, ja.
1: Los daarvan.
2: Je vrijheidsbeperking, heel kort, vrijheidsbeperking mag.
1: Ja.
2: Op het moment dat jij gevaar vormt voor de samenleving en jij een straf niet uitzitten. Mm. Maar jij hebt nooit, jij hoeft nooit zelf, als de deur openzet, hoef je niet te blijven zitten.
1: Nee, dus je mag als de deur open staat, mag je ontsnappen. Dan mag je gewoon weglopen en dan kun je niks tegen doen.
2: Nee.
1: Ja, je kan weer opgepakt worden.
2: Het wordt een soort jachtseizoen dan.
1: Ja. Maar het probleem is vaak, op het moment dat jij dus wil ontsnappen... wordt daar of geweld gebruikt tegen bewakers... er worden vernielingen gepleegd... en alle andere zaken die je helpen om te ontsnappen. En dat is dan wel weer strafbaar.
2: Ja.
1: Dus dat kan weer strafhoogd zijn. Kan.
0: Hmm.
1: Maar in theorie, stel ze zouden de deuren openzetten en je loopt weg, ben je niet strafbaar.
2: Ja, maar datzelfde is als je opgepakt wordt en je zit in een politieauto en iemand helpt jou ontsnappen, dan mag je. Het is niet strafverzwarend. Je mag het gewoon proberen. Klinkt heel raar.
0: Ja, dan schiet me nu even een hele oude Even Apeldoorn reclame te binnen. Dan gaat de brandalarm af en dan gaan al de cellen
2: met
0: open.
2: Dat, met ja, dat, ja, met ja, de envelop met dat vuurtje. Ja.
0: Wat is dan? Wat zou je...
2: Nou, dat is gewoon een evacuatie.
0: Ja.
2: En dan hebben ze buiten op het buitenplein verzamelen. Ze zitten nog wel binnen de hekken.
0: Ja.
2: Dus daar is wel... Maar jij mag dus in principe... hoef jij niet mee te werken aan je eigen vrijheidsberoving.
0: Nee, oké.
1: Nou. Goed, hè?
0: Verder wat gelid? Ja, graag.
1: Ik heb een verder Lekwant met Let Me Think About It. Ja, mooi toepasselijk, hè?
2: Ja.
0: Zijn neefje woont in Apeldoorn.

0: Heb je erover nagedacht?
1: Waarover nagedacht?
0: Hoe je zal ontsnappen?
1: Heel snel. Met een helikoptertje, denk ik.
0: Ja, ja, want je, je, je, je, je, je, je, je,

0: toevallig zei ik het net. We hadden het er net over de neef van Fedde Le Krant, Tim Le Krant. Want is een Apeldoorner. Ja. En doet ook nog wel veel voor de gemeente. Hij is skateboard, longboard leraar voor heel veel kinderen in Zuidbroek. Organiseert hij dat. En ook in de Zwitsel.
1: Ja, kan.
0: Hal.
1: Kan.
0: Doet hij nu tegenwoordig ook allemaal workshops.
1: Cool.
0: Maar daarnet toen werd er ook weer de vraag gesteld. Hey, gaat hij wel ook wel eens naar een festival van hem? Dus ik zei, nee, dat niet. Maar hij ging wel in zijn privéjet die kant op.
1: Ja, dat is wel tof. Maar over jouw helikopter, wat jij zegt heel snel met een helikopter of zo.
0: Ja.
1: Ik heb nu het volgende nummer klaarstaan. Ik zie een stukje muziekvideo. Daar zit dus een helikopter in.
0: Nee, joh.
1: Weet je wie klaar op staan?
0: Tell me.
1: Nelly Furtado. Say it right. Kijk nog wel, denk ik.
0: Tuurlijk wel.
1: Ja, ik zei het al, een klassieketje zou pakken vandaag.

0: Love is Gone van David Guetta en
1: Chris Wills, Fred Reister en nog een aantal. Dus ik kan al even doorgaan met mijn namen. Ik had nog een klaar staan. Die ga ik niet meer redden om die vanavond te laten horen.
0: Ja.
1: Dus ik kan ze laten staan voor volgende week.
0: Of doen we even een sneak peek?
1: Ja, ik had deze nog klaarstaan voor je. Van Nelly. Even kijken. Nee, die hadden we net. Zeg dat goed? Ja, die hadden we net, sorry. Ik had deze stond nog klaar voor Madonna.
0: Is dit een nieuwe of is dit een oude?
1: Dit is een nieuwere. Ja. Maar als je dan zegt, ik wil wat ouder qua muziek. Ik had deze nog van Jennifer Lopez. Ja, goeie. Dat. Ja, maar ik kom niet. Weet je wat het leuke is? Ik zit die lijst door te kijken nu. En dan kom je dus dingen tegen met oudere nummers, zeg maar. Nou, dan kom je dus bijvoorbeeld ook dit nog tegen.
2: Ja, die is ook heel goed.
1: Of September met Cry For You.
2: Maar je er top zoveel van maken.
1: Nou, bijna wel. Okay, DJ Cut Us Falling In Love met Pitbull.
2: Ja, deze hoor je nog vaker uitgaan dan wel, hoor.
1: Ja, of ja. Wild Ones van Floor Weida.
2: Ja, maar die muziek is ook gewoon best goed, hè?
1: Womanizer, Britney Spears.
2: We deden vroeger altijd die meiden allemaal van die Just Dance dansjes op. Die zag je altijd bij dat soort dingen, hoor je altijd die muziek.
1: David Guetta, Who's That Chick?
2: Ik ga naar David Guetta toe, hè, van de zomer.
1: Dat is wel
0: waar, nice. Ga je hem zien?
2: Ibiza? Ushuaia.
0: Oh, maar hoe lang gaat hij draaien dan, weet je dat?
2: Ja, hij, is gewoon, hij heeft een residentie op maandag, volgens mij.
0: Maar hij gaat wel een hele avond draaien?
2: Een hele
0: avond, of één uurtje?
2: Nee, het is volgens mij een uur of twee, denk ik.
0: Leuk, man.
2: En dan gaat hij maandag en dan ga ik naar Swedish House Mafia op zondag en op maandag naar David Guetta.
0: Doe je wel vet.
1: Onze tijd zit er wel weer op voor vanavond, helaas. Volgende week zijn we er weer. En ik heb er nog eentje, een andere van Rihanna voor je. S&M. Rustig aan.
0: Yo, later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Inter.

0: Dit is In de Wandelgangen.
1: Ja, zeker is dit In de Wandelgangen, het politiek programma voor Apeldoorn en omstreken. RTV Apeldoorn, wij hebben de zender, dus wij zijn de lokale omroep van Apeldoorn. En we zijn weer terecht in het stadhuis, de Burgzaal officieel. Het was een hele drukte vanmiddag, want het gebeurde van alles. Want de raad heeft natuurlijk een heleboel nieuwe raadsleden. En die kennen de ambtenaren niet. En andersom kennen de ambtenaren de raadsleden niet. Dus het is mixen door elkaar heen, de hele middag, deel van de avond, om elkaar eens even goed in de ogen te kijken. En natuurlijk met elkaar van gedachten te wisselen van, hoe gaan we dit allemaal doen? Er gebeurt vanavond natuurlijk normaal het er ook de gewone zaak. Collega Wessie Zweverink is onder andere bij het BSK-gewoel. Wat is B, wat is S, wat is K? Volgens mij binnenstad, spoorzone en kanaalzone. Ik word eventjes gecorrigeerd door, collega Bart Lauw. Onze columnist, u hoort hem straks. Want hij gaat natuurlijk weer, ook in dit seizoen, zijn belevenissen op papier zetten. En we horen altijd graag zijn bijdragen. En die worden allemaal gebracht door onze collega achter de knappen vandaag, Jarno. Goedenavond, Jarno.

0: En langzaam stuurt u weg. Blame you on the boogie van Michael Jackson. We blamen niemand wat. Zeker niet onze bijna collega's, zou ik zeggen, Bart Lau. Bart, goedenavond.
1: Goedenavond, Gerrit.
0: Ik zie dat je weer een groot dagboek bij je hebt. Ja, we zijn zeer benieuwd wat je te bedden te brengen hebt vandaag. Ga je gang.
1: Dankjewel. Beste luisteraar. Deze column spreek ik uit met mixed emotions. Nog maar 4 jaar geleden had ik het als heugelijk bestempeld. Heden ten dagen vooral als grote zorg. Waar ik het over heb? Het summen van ons democratisch recht. Hetgeen wat de ultieme vrijheid zou moeten voorstaan. Namelijk een nieuw gekozen gemeenteraad en een nieuw geïnstalleerd college. Ongeacht of de door ons gekozen bestuurders de persoonlijke voorkeur genieten, het principe van in vrijheid en vrede inspraak mogen hebben op ons lokale bestuur zou ons blij moeten maken. Ofwel blij stemmen. Door blij te stemmen. Toch is dit sentiment tot aan de bodem aan toe weggeslagen. We zouden moeten koesteren wat we in ons land en in ons gemeente hebben aan vrijheid. Onze wereld staat in brand. Nee, geen klein heidebrandje, maar een bos. Worden vermoord of transformeren per minuut tot wees. Niet alleen Gaza, maar het hele Midden-Oosten staat in lichte laaien. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de vele brandhaarden wereldwijd. Dat mensen die daar hun habitat hebben, hun huis en brandhaard verlaten, is volkomen begrijpelijk. Zijn dat gelukszoekers? Nee, dat zijn veiligheidszoekers. Als zij dan een mensonterende reis op open zee maken, alles achterlatend, met het allergrootste risico de overtocht niet te overleven, dan moet je toch echt heel koud, kil en empathieloos zijn, niet de helpende hand te bieden en die hand niet uit te steken. En dat zijn wij in het vrije en rijke Westen kennelijk geworden. Ik geef toe, we zijn hier niet rijk in medemenselijkheid en erbarmen, maar wel in welvaart. Als mensen, want daar praten we over, via een zware tocht alvarend bij een welvarend land als Nederland aangekomen zijn, behoren wij de plicht te hebben om hen op te nemen en op humane wijze bed, bad, brood en een kop soep aan te bieden. No matter what. Nogmaals, we praten over mensen, niet over cijfers, niet over getallen. En met dit sombere verhaal maak ik met spijt mijn bruggetje naar Apeldoorn. Ik dacht altijd dat ik in een stad woonde waarin dat als vanzelfsprekend werd gezien. Dat Apeldoorn humaniteit en empathie hoog in haar rood-gele vaandel had staan. Niets blijkt minder waar. En nee, daarvoor kijk ik primair niet naar de politiek, maar naar een deel van haar inwoners. Apeldoorn is groeiende. Momenteel heeft onze gemeente 169.222 inwoners. En het aantal is stevig stijgende. Natuurlijk, het overgrote deel hiervan is sociaal, humaan, beschaafd, maar ook stil, geruisloos en zwijgzaam. Mijn zorgen betreft de stijgende, schreeuwende minderheid. De groep die in de maatschappij, een samenleving is het helaas niet meer te noemen, de schuld legt bij de kwetsbaren die naar ons land, onze stad zijn gekomen. For a cry for help. Deze mensen komen hier om te leven. Nee, ze komen hier om te overleven. Nog nauwelijks ingetrokken in een sobere en sombere kamertje van een leegstaande school worden zij niet behandeld als gast, maar vergasten met een duidelijk uitgesproken letter T in het midden, misselijk maken de lokale individuen hen op zwaar vuurwerk. Dus van de ene bom in hun voormalige domicilie naar de andere granaat in hun nieuwe woonoord. Veroorzaakt door een groep leeghoofden die politieke leugens vanuit een bepaalde radicale hoek als waarheid aannemen. In Apeldoorn is ook een groep die de politieke retoriek van polariserende populisten als waarheid ziet. Radicale en ongefundeerde uitingen als omvolking, remigratie en blanke mensheid, dat vooral wordt gebezigd door partijen als FVD, Funest voor Democratie, gaat er ook op de Veluwe bij een toenemend aantal personen in als onweerlegbare realiteit. Maar feit en fictie heeft voor hen een hele dunne scheidslijn. Natuurlijk is er geen enkele partij die daadwerkelijk oproept tot het aanvallen van AZC's. Maar rotzooizoekende ruilschoppers zijn wel gevoelig voor radicale retoriek. Dat bij de komst van het AZC aan de Walewijngaarden hulpverleners en nieuwkomers zijn bekogeld, is abject. Dit mag nooit en ten nimmer worden geaccepteerd. Ja, sommige zorgen binnen onze maatschappij zijn gegrond. Niet alles gaat allemaal even goed. En vooral de periode na corona leidt in een overassertieve samenleving als de onze tot serieuze spanningen. Daarop wordt ingespeeld door partijen die met chaos en wanorde hun bestaansrecht hebben verkregen. Ook in Apeldoorn is er een aantal zaken die extra alertheid vraagt. Zo hoop ik dat de nieuwe raad de problematiek betreffende dak- en thuislozen heel hoog op de agenda zet. Het percentage dat geen eigen dak boven het hoofd heeft, neemt exponentieel toe. Ook in vergelijking met steden om ons heen. De oorzaak hiervan ligt echter niet aan andere kwetsbaren binnen onze maatschappij. De vergelijking tussen wij autochtonen en zij allochtonen moeten we te vuur en te zwaard bestrijden. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Want de pen is machtiger dan hetzelfde zwaard. Voor hulp is het en-en in plaats van of-of met betrekking tot kwetsbaren. De groep gematigden moet nu opstaan. Zij zijn nog altijd met meer. Dat betekent dat de stille meerderheid hun mening luid en duidelijk moet gaan ventileren en de hand uit moet steken naar de nieuwkomers. Daarin ligt er een belangrijke rol voor de nieuwe raad en het net geïnstalleerde college. Blijf de nieuwe Apeldoorn steunen, hun welkom heten en met de letterlijke en figuurlijke raad en daad bijstaan. Laat het zwartgallige onderbuiksentiment dat er bij de blerende minderheid is geen victorie kraaien. Samenleving, met hoofdletters samen, moet weer opgeld doen. Vertrouwen in de politiek moet weer terugkomen. Blijf vanuit het witte bastion aan de

Marktplein communiceren. Laat nieuwkomers en Apeldoorns met elkaar integreren. En blijf normeren als daarbij individuen uit de bocht vliegen. We hebben zo'n mooie stad. Al is er ook veel voor progressie en verbetering vatbaar. Laat de nieuwe raad en het nieuwe college, behalve hun inhoudelijke taken, veel energie stoppen in het intensiveren van het imago van Apeldoorn. Want er gaat zoveel ook wel goed. Denk aan het opknappen van de binnenstad. Vooral Marktstraat, Beekstraat. Dat wordt een nieuwe hotspot. Maar ook financieel is er positief nieuws. Met een overschot van 2,7 miljoen euro over 2025. Stop dat geld in maatschappelijke en sociale doelen. Kijk erbij naar armoedebeleid. En gebruik het voor zowel de Apeldoorners als de nieuwkomers. Kijk erbij dan niet naar de afkomst, maar naar de toekomst. Als daarnaast de ingeburgerde klaagcultuur van diverse Apeldoorners een halt wordt toegeroepen, door met elkaar de handen ineen te slaan, met zowel politiek, boeren, burgers en buitenlui, dan kunnen we met elkaar als trotse Apeldoorners, waar je wieg ook heeft gestaan, het glas heffen op onze mooie stad. Laten we het met elkaar doen, in het besef dat het glas heffen veel aangenamer is met wijn erin dan met azijn.

0: Lekkere rustige muziek op een inderdaad rustige avond op dit moment. Maar niet lang, want bij ons is gekomen Wessie Zwevering, collega.
1: Ja, goedenavond wel.
0: Ja, jij zat bij de geplande vergadering van BSK tot 10 uur vanavond. Ja. Maar jullie zijn er al klaar mee en je hebt volgens mij ook nieuws te vertellen. Ik zou zeggen brandlos.
1: Ja, laten we eerst even kort zeggen wat waar ik bij heb gezeten. Was de raadsbrief. Het ging vooral over de raadsbrief Milieuroprojecten. En Milieuroprojecten zijn dus de grote projecten die lopen in de binnenstadse kader of in de Zuidrand. Neem Zuidrand bijvoorbeeld, de nieuwe wijk. Nou, daar is dus nu ook duidelijkheid over gegeven. Want in de coalitieakkoord praten we niet meer over de wijk. Maar Apeldoorn krijgt er daadwerkelijk een heel dorp bij. Namelijk Beekbergsebroek wordt officieel geen wijk, maar wordt officieel een eigen dorp.
0: Dat betekent ook met de voorzieningen die bij een dorp horen.
1: Juist,
0: toch?
1: En over voorzieningen gaan we zaak iets meer zeggen. Want over voorzieningen is het iets breder en daar is, is ook veel over gesproken. Maar we hadden het inderdaad vooral over de verschillende bouwprojecten die lopen. We hadden het over de financieringen ervan. Maar ook hoe kunnen we tegenwoordig in de huidige, huidige omstandigheden waar we in zitten nog woningen bouwen. Ja. En dan bijvoorbeeld een voorbeeld daarvoor wordt gebruikt, is bijvoorbeeld de stikstof- en de netcongestie-problematieken waarmee we zitten.
0: En voor de luisteraar, netcongestie is?
1: Netcongestie is bijvoorbeeld het energienet waar we nu aan zitten. Hè. Kunnen we wel genoeg mensen koppelen aan het energienet, want die zit al overvol.
0: Juist.
1: Dus we moeten keuzes gaan maken waar we bijvoorbeeld wat waar gaan bouwen. Nou, die prioriteitenlijsten, daar hebben we het ook nog kort.

0: over gehad. Waar we nu vooral eigenlijk wat een nieuwtje is, wat inderdaad wel leuk is om even te vertellen, is inderdaad dat we het hebben gehad over de Oranjerie. En de Oranjerie die wordt officieel vanaf juli 2027 verbouwd, als alles volgens planning blijft lopen natuurlijk. Waarom is dat vooral interessant? Is natuurlijk de Oranjerie, daar moeten woningen binnenin gaan komen.
1: Zeker.
0: In het hart van het centrum kun je dan gaan wonen. Dat heeft een beetje te maken met de HEMA. De HEMA die hoopt natuurlijk medio halverwege dit jaar te kunnen verhuizen naar de overkant.
1: Ja.
0: Want die komen te zitten bij de hoogte van de ING aan de binnen, of bij de binnenkomst van de stad rechts. Dat betekent dus dat HEMA-pand leeg komt te staan.
1: Ja.
0: Het huidige HEMA-pand. En daar komt dan ruimte in voor ondernemers die nu nog in de Oranjerie zitten. Die kunnen dan dus naar dat pand verhuizen, want het is natuurlijk een enorm pand. Maar
1: dat is een tijdelijke situatie dan, toch ook?
0: Ja, voorlopig wel, maar die pand wordt ook nog weer verbouwd. Dus ze gaan dan kijken hoe dat na de verbouwing natuurlijk... stel je zou het moderniseren, zou het misschien kunnen gaan naar een ja, vaste situatie. Dat heeft allemaal weer te maken met hoe kunnen we ons die protocollen houden en dergelijke. Maar voor nu is het zo dat de ontwikkelaar die dus straks die woning gaat realiseren binnen in de Oranjerie positief naar kijkt, is nu zo dat er nog één ondernemer in zit. Wie dat was, dat wilden ze niet zeggen. Maar die wil nu nog niet weggaan, want hij nog geen andere ruimte heeft gevonden.
1: Okay.
0: Dus voor zolang dat loopt, kunnen we niet direct beginnen. Maar als die eruit is, kunnen we eigenlijk al beginnen. En de HEMA verplaatst is, kunnen we eigenlijk al gaan beginnen met verbouwen. En dat zou dus weer zorgen dat dit project weer iets meer vaart erin gaat krijgen. En dus misschien iets hoger uiteindelijk ook weer op de prioriteitenlijst komt te staan.
1: Dat is na alle negativiteit van de laatste jaren natuurlijk wel opwekkend nieuws, dat er ook eens iets is waar de vaart in kan komen.
0: Nou, de heer Messerschmidt zei het ook van, laat ik ook nog even iets positiefs benoemen. Dus, want het is natuurlijk... waarom die vooral zei het had over positiviteit was, omdat er waren gewoon heel veel vragen. Die gingen natuurlijk vooral over... wanneer gaan we wat nou precies realiseren?
1: Ja, precies.
0: Wat stellen we nu eigenlijk als prioriteit? Er werden heel veel dingen worden opgenoemd. En bijvoorbeeld het Vlijtse Park, waar we serieus hoogbouw gaan plaatsen. Maar die hoogbouw, die woningen, moeten ook aangesloten worden op uiteindelijk een energienet. En die energienet, die is op het moment al eigenlijk redelijk overbelast. Dus we moeten gaan kijken, wat kunnen we waar gaan plaatsen? Nou, we noemden net al het Beekbergse Broek. Nou, Beekbergse Broek komen ook serieus 3.000 tot 5.000 woningen. Die moet ook op een gegeven moment aangesloten worden. En plus, die hele wijk wordt gebouwd op weilandgrond. Nou, we hebben het gezien in de wijk Zuidbroek. Dat is redelijk geslaagd. Maar ook daar speelt water over.
1: Natte voetengrond.
0: Juist, ja. En dat drassige grond, dat komt ook straks. Want Beekbergse Broek, voor wie niet weet waar dat zit, het zit onderaan de rand van Apeldoorn aan de A1. Dat is alleen maar weiland, zover als je kunt kijken. Tot aan Beekbergen Woud is het alleen maar weiland en boerengrond. Dus dat zou allemaal ook weer drooggelegd moeten worden en weggepompt moeten worden. Dus het zijn enorme operaties, wat natuurlijk ook weer energie kost om het allemaal weg te pompen. Nog wel een bijzonder dingetje is trouwens ook... we werden een paar jaar terug, we hebben het natuurlijk gehad over Apeldoorn 2040. En Apeldoorn 2040 was het grote woonproject. Om van Apeldoorn, van een stad van 160.000 naar een stad van 180.000 inwoners te gaan. Een enorm idee om als stad, om als gemeente naar die aantal inwoners te gaan. En daarvoor hebben we dus heel veel woningen nodig. Toen werd er een plan gemaakt om per jaar zoveel woningen bij te bouwen. Uit mijn hoofd iets van tussen de 700 tot 800 woningen per jaar.
1: 750 zoiets.
0: Ja, zoiets dergelijks was het. Dat betekent dat je uiteindelijk uitkwam dat er 8800 woningen voor 2030 gerealiseerd moesten worden. Beetje idee te geven, dit plan was nog voor het vorige coalitieakkoord eigenlijk gestart. Dus we praten over het jaar over 2020, 2019, totdat deze eerste plannen echt op tafel kwamen te liggen bij de meerjarenprogrammabegroting destijds. Alleen, nou komen we dus uit dat we dus 8800 woningen sowieso nooit gaan halen voor 2030. Door al die tegenslagen zoals stikstofruimte inkopen. Stikstofruimte is überhaupt een algemeen lastig punt in Nederland. Omdat we zitten ook met de nieuwe regelgeving. We zitten ook met een nieuw kabinet. Die bepaalt ook weer andere. Die gaat ook weer op andere manieren.
1: We zitten hier op de grens natuurlijk van de Natura 2000.
0: Dat heeft natuurlijk extra ook een enorme invloed.
1: Ja.
0: En we zitten ook gewoon dat we ook oprecht de ruimte niet tot hebben om de woningen te bouwen. Dus we moeten gaan faceren. En faceren, zoals bijvoorbeeld, ze noemden aan de Prinses Beatrixlaan.
1: Ja.
0: Zeg ik het al goed?
1: Ja,
0: wel.
1: Klopt.
0: Daar komt ook nieuwbouw.
1: Ja, zijn ze al begonnen.
0: Ja, moet iets van 138 woningen komen, als er niet iets meer is. Misschien zelfs, 200, ja, voor mij wel eens meer. Ja.
1: 250, hè?
0: 250, inderdaad. Maar we komen nu, waarom ik in de war was, we komen nu ongeveer op 38 tot 40 woningen die nu worden gebouwd. Omdat de ruimte er niet voor is, maar ook de stikstofruimte er niet voor is. Wat ook nog wel belangrijk is, wat werd benoemd, is met dit zijn echt enorme projecten waar we natuurlijk over praten. Sommige raadsleden, waaronder mevrouw Staal van Beter van Apeldoorn, die vroeg zich ook wel een beetje af hoe dat stond met de burgerparticipatie. Want worden inwoners altijd wel geïnformeerd? Vond ik een mooi antwoord van de heer Messerschmidt, de portefeuillehouder verantwoordelijk voor dit. Ja. Is eigenlijk dat hij ook zei van ja, maar het is vaak de schrik die er komt van dat ineens gaat het gebeuren. Mensen weten vaak al van de projecten af. Mensen zijn er vaak op tegen op het moment dat het daadwerkelijk gaat gebouwd worden.
1: Als het in je voortuin komt, dan...
0: Juist, en dat is voor heel veel mensen toch ook wel een beetje de schrik. Ja. Het zijn natuurlijk enorme projecten waar we over praten. We zitten hier nu ook een paar meter van Veldhuis af. He, masterplan Veldhuis die over een paar jaar moet gaan starten. Waarbij we hoogbouw krijgen op een schaal die Apeldoorn niet eerder heeft gezien. Dan praten we echt over 25 tot 30 verdiepingen hoog.
1: Ja.
0: Er zijn enorme projecten die nu nog in de pijpleiding zitten. Maar die dus wel onder druk staan van de hele situatie waar we nu in Nederland in zitten.
1: Dat doet me denken onder druk staan, de situatie. Ze hebben heel veel geld gekregen uit een fonds vanuit de provincie. Ik dacht iets van 23,5 miljoen.
0: Ja, klopt.
1: Komt dat nu niet in de knoei als ze niet, zeg maar, de doelen haalden die de afgesproken moment dat ze dat geld kregen?
0: Ik denk
1: de provincie eisen stellen?
0: Ik denk dat dat natuurlijk gewoon de vraag is, kijk, dat geld gaat sowieso gebruikt worden, maar dat wordt gebruikt voornamelijk voor de verduurzamingen van de projecten. Die 23,5 miljoen.
1: Okay.
0: We hebben het ook nog over bijvoorbeeld infrastructurele gelden die we kunnen krijgen vanuit het Rijk, waar nu de vraagteken bij zit. Want we praten over een pot van echt heel veel geld waarvoor grote gemeentes bijvoorbeeld tot 100 miljoen gewoon kunnen opvragen.
1: Ja, ja, ja.
0: Alleen nou is de vraag hoe de huidige kabinet, want we zitten natuurlijk met een nieuw kabinet, nieuwe regelgeving, hoe die infrastructurele gelden gaat inzetten. En wat we hebben natuurlijk ook over, bijvoorbeeld als we zo'n hele nieuwe dorp willen gaan plaatsen, ja, dan gaan we het ook bijvoorbeeld hebben over, en dat was inderdaad ook een knelpunt, voorzieningen.
1: Ja.
0: Ja, er moeten nieuwe voorzieningen komen. Nou, als we bijvoorbeeld een nieuwe wijk gaan plaatsen hier in de binnenstad, dan kunnen we het nog hebben over bijvoorbeeld kijken naar bestaande voorzieningen en eventueel uitbreiden. Als voorbeeld werd heel vaak de huisarts benoemd, een medische voorziening. Een nieuw dorp heeft gewoon huisarts nodig.
1: Ja,
0: dus die moeten komen.
1: Zeker.
0: Maar als we bijvoorbeeld wel kijken hoeveel woningen erbij geplaatst gaan worden bij de Vlijtse parken, waar we echt praten over hoogbouw. Nou, dan hebben we al gauw ook alweer over een stuk of 500-600 extra woningen die in die gebied gebouwd gaan worden.
1: Mm-hmm.
0: Dan hebben we het ook over dat bijvoorbeeld misschien huidige voorzieningen die er nu zitten, gewoon die draagvlak helemaal niet hebben om dat erbij op te pakken. Dus dan moet je ook kijken naar uitbreiding of nieuwe
1: voorzieningen.
0: Nieuwe voorzieningen.
1: Ja.
0: De vraag die er ook dan ineens lag, en dat is ook wel een beetje de angst, is zijn er dan wel genoeg bijvoorbeeld voor die medische voorzieningen? Want er is al een tekort aan huisartsen en tandartsen. Kan Apeldoorn die dan wel aantrekken om hier te komen? En kunnen we die voorzieningen daadwerkelijk wel waarmaken?
1: Ja.
0: Dus er zijn nog heel veel punten die erbij liggen. Maar het zijn uiteindelijk wel weer projecten die nu nog steeds gewoon rollen. En nog een belangrijk punt, we hadden het net ook over die projecten en die prioriteiten. De raad vond ook dat ze in sommige projecten wel fijn hadden gevonden als ze iets meer de voortgang konden zien. Hoe ver is het project nu? Want het zijn gewoon enorme projecten waar we niet praten over een paar miljoen, maar gewoon echt over grote miljoenen gelden.
1: Ja.
0: Dus op die manier.
1: Hoe is nu de voortgang? Je sprak over een raadbrief die af en toe verschijnt.
0: Ja.
1: Daar is een vaste procedure wat dat betreft?
0: Ja, dus het is niet zo'n maandelijkse raadsbrief. We praten echt over een paar maanden op stuk. Bijvoorbeeld, ik weet niet of dit een kwartalen of een twee kwartalen, een halfjarige brief is. Ik denk een kwartalen, omdat de vorige brief in maart was. Dit was eigenlijk ook vooral een reactie op die brief van maart. Van, is die brief goed bevonden? En kunnen we op deze manier verder met communicatie? Of moeten we een andere manier gaan vinden om de communicatie te verbeteren? Moeten er nog andere stukken bij toegevoegd worden? Over het algemeen waren de raadsleden wel tevreden met de manier van communicatie, maar het kan misschien nog versterkt worden.
1: Kan altijd, communicatie is een breed begrip. En je hebt hier natuurlijk, het is altijd mensenwerk, zowel hier binnen als buiten. En ja, bewoners willen natuurlijk graag weten wat er precies aan het handje is. En dat is altijd het wankel evenwicht. Ja. Waar je als verantwoordelijke portefeuillehouder mee te maken hebt. Ja.
0: En het gaat nu binnenkort, we gaan in september gaan we echt kijken naar de hele woonagenda weer opnieuw. En dan gaan we ook kijken naar bijvoorbeeld wat is de tussenstand van de huidige woningbouw. En

0: Dan zal deze raadsbrief en deze projecten dan ook weer opnieuw weer in het licht komen. En zullen dan tijdens dat punt ook weer in september weer her worden benoemd. Maar we gaan natuurlijk nu ook langzaamaan weer richting het zomerreces. Dus dit punt is voor nu weer even afgesloten. Voor nu is weer informatie gegeven. En we kunnen in het volgende kwartaal weer verder kijken naar een nieuw informatiestuk.
1: Wesley Zwevering, bedankt voor jouw uitgebreide en maar heldere analyse.

Your kiss is on my list. Ja, dat rijmt. En misschien is het ook wel zo. Wat zeker is, is dat er op woensdag 10 juni van 2 tot 5 een buitenspeeldag in de Horsten plaatsvindt. Dat is een buurtschap in de Maten. En dat wordt allemaal gearrangeerd door de buurtraad de Horsten, die heel erg actief is. Ze kwamen vanavond ook bij ons en helaas konden ze niet tot 9 uur wachten omdat ze een eigen vergadering hadden. Maar ik heb de nodige informatie hier binnengekregen. We gaan eens kijken wat er allemaal zo al gebeurt. Nou, opa's en oma's en ouders zijn van harte welkom om te komen kijken op die buitenspeeldag. En ik vond het wel aardig om te lezen. Let op, eenzame bewoners, en neem ze alsjeblieft mee. Geef hem of haar ook eens een leuke middag. Dat is een heel goed initiatief. En niet te vergeten, wil je lekker eten, dan kom je van de afloop voor de barbecue, die wordt aangestoken. En kinderen en buurtbewoners en iedereen gaat lekker met elkaar een hapje eten. En dat is allemaal op de buitenspeeldag van de Horsten op woensdag 10 juni. Maar dan zijn we er nog niet, want hetzelfde buurtschap is heel erg actief. Er is onder een buurtcamping de Matenpark, want dat tot voorheen was er in het Matenpark dan in die periode een buurtcamping. Op dit moment, het staat er wel, komt die niet. Dat wordt een dagactiviteit, want ze hebben te weinig vrijwilligers. Het wordt een sport- en speldag. En dat is op zaterdag 18 juli aanstaande in het Matenpark. Kortom, als met onder andere een stormbaan, springkussen, boogschieten, schieleren, magneetvissen, was ik altijd heel goed in, stoepranden, popcornbakken en silent disco. En een optreden van de Golden Whisperers. Dat wordt heel zachtjes. In ieder geval, een mooie dag ook op zaterdag 18 juli 2026 in het Matenpark.

Ja, het wordt rustig in de zalen. Het loopt leeg. Iedereen is bijna klaar. Wij zitten hier nog, natuurlijk nog een aantal minuten tot 10 uur. En voordat we dat gaan doen, ja, toch wel iets opvallends.

Waar we vorige week een duiding hebben gegeven toen er gestemd moest worden voor een bepaald onderwerp. En er dus verschillend werd gestemd door de fracties van de leden van fracties van Forum voor Democratie. En wij vonden het al een beetje apart. Het ging in dit verband om de fractievoorzitter, heer Kanselaar. En zijn vrouwelijke maat in de fractie, mevrouw De Wolf. En mevrouw De Wolf had een andere stem gegeven. En dat moest meneer Kanselaar even aangeven aan de burgemeester. Dat mevrouw De Wolf niet gestemd had uit naam van het Forum van Democratie. Toen zeiden we tegen elkaar, daarna zou er misschien een nieuwe scheuring aanwezig zijn. En prompt, vandaag volgens mij in de krant, wat het verhaal waar wij vorige week al aan duiden waren geweest, dat mevrouw De Wolle waarschijnlijk op een andere wijze tegen de dingen aankijkt die FVD graag wil, want dat zei de kanselaar, dat zij andere ideeën had. Dat zou maar zomaar de eerste splitsing kunnen zijn in nog een heel nieuw vierjarige fractievertegenwoordiging voor wat betreft Forum voor Democratie. Dat is toch wel opvallend dat wij vorige week die duiden al hadden gedaan en dat het vandaag in de krant staat. Ik kijk even naar collega Janno van Ewijk. Hoe ver hebben wij nog te gaan, Janno? Ja, ik denk dat wij voldoende het nieuws hebben gebracht wat er vanavond te brengen viel. Wij gaan inderdaad ook naar huis. Volgende week trouwens zijn we er niet. Dan heeft de Raad een zogeheten ontmoeting. Dan gaan ze meestal de stad in of de dorpen in om kennis te maken. Nu helemaal natuurlijk omdat je met nieuwe wethouders, nieuw college, maar vooral ook met nieuwe raadsleden. En die willen natuurlijk alles van de hoed en de rand weten. Dus volgende week hebben wij een avond vrij. Dat geldt natuurlijk zeker ook voor onze collega van de technici. Maar de week daarop zijn we hier weer aanwezig. Bij uw eigen lokale omroep is dit natuurlijk het programma wat van Apeldoorn en omstreken is, in de wandelgangen. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en graag tot over 14 dagen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg.